0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Het vuur begon gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage. Het hele stadion moest ontruimd worden. Het blussen duurde lang doordat de brandweer er moeilijk bij kon. Er kwam veel rook vrij, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Steeds meer mensen betalen voor nieuws en daarom is bij kranten de omzet al meerdere jaren op rij gestegen, heeft ABN AMRO uitgezocht. De meeste mensen hebben alleen een digitaal abonnement en krijgen dus geen krant meer in de bus. Vooral het aanbod van podcasts zou mensen over de streep trekken om te betalen. Het publiek mag straks toekijken bij de executie van Nidal Hassan, melden Amerikaanse media. Hassan schoot in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood op Fort Hood in Texas. Op 3 december staat hij op diezelfde plek zelf voor het vuurpeloton. Amerika heeft al 90 jaar geen openbare executie meer gehad. En meer dan 3000 scholen doen vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Dat zijn er meer dan ooit. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geaardheid, geloof of huidskleur. Het COC denkt dat het vooral komt door een onderzoek van vorige maand. Toen bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink is gedaald. Het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland.

0: Kink. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. De Zuurhofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Het werk zou vanmorgen klaar zijn, maar nu kan de brug morgenochtend pas weer helemaal open. De politie op Sint Maarten krijgt hulp van Nederlandse militairen. Het eiland heeft voor de 5e keer in 2 jaar tijd bij Nederland om hulp gevraagd om de criminaliteit aan te pakken. 2 maanden geleden hebben mariniers nog de gevangenis op Sint Maarten binnenstebuiten gekeerd op zoek naar drugs en steekwapens.

0: En de regenboogvlag hangt zondag gewoon aan het gebouw van de Tweede Kamer op Coming Out Day. SGP probeerde dat te voorkomen, maar de Kamer stemde gisteravond in met het idee van pro-Kamerlid Piri. Volgens de SGP hoort alleen de Nederlandse vlag aan het Kamergebouw. Ook Forum voor Democratie stemde tegen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

I'm not impressed, no.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand overleed bij een ongeluk op Aruba zat zelf achter het stuur van de terreinwagen die verongelukte. Dat blijkt volgens het OM op Aruba uit videobeelden. De terreinwagen sloeg over de kop tijdens een rit over een zandvlakte. Volgens familie was de vrouw altijd heel voorzichtig achter het stuur. De brandweer in Amsterdam had gisteravond 6 uur nodig om de brand in het Olympisch Stadion onder controle te krijgen.

0: eigen. Het vuur begon aan het begin van de avond in een kruipruimte van de parkeergarage en het hele stadion werd ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand in het Olympisch Stadion, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Bij de rechtbank in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Daar diende de zaak van een studente tegen 7 mannen en haar universiteit. Volgens de vrouw hebben mannelijke studenten haar drugs en alcohol gegeven en haar daarna als groep seksueel misbruikt. Op spandoeken stond dood aan de verkrachtingscultuur. En de executie van een oud-psychiater van het Amerikaanse leger wordt misschien live uitgezonden op internet. De man komt op 3 december in Texas voor een vuurpeloton te staan, op de plek waar hij zelf in 2009 13 militairen doodschoot. Openbare executies zijn sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen in Amerika. Het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Kink, dit is het station van System of a Down. Wake up, wake up. Depeche Mode. De ontvanger via kink.nl, de Kink app en in heel

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar oppakken, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat tot nu toe heeft geweigerd om hem uit te leveren. Ook nu de financiële steun aan het land is stopgezet. Het kabinet wil daarom de politie in buurland Ghana helpen om zijn netwerk op te rollen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte, zat zelf achter het stuur. Volgens het Openbaar Ministerie op het eiland

0: Dan blijkt dat uit videobeelden. Het ongeluk gebeurde met een terreinwagen op een strand. De vrouw was met haar vriend en een Nederlandse militair. Haar familie twijfelde over wie er reed. De burgemeester van New York gaat van president Trump eisen dat immigratiedienst ICE stopt met alle acties in de stad. Agenten van ICE zouden in staddeel de Bronx een man hebben neergeschoten. Volgens de burgemeester omsingelden ze hem en een kind van 5 in een auto. Het kind lijkt ongedeerd. En de Suurhofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Die zou vanmorgen weer open gaan voor verkeer, maar er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Morgen moet de brug wel weer helemaal open gaan. Het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: have to fear is fear itself.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Amisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam heeft gisteravond lange tijd brand gewoed. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Omdat het hele stadion werd ontruimd, konden mensen ook niet bij hun auto in de garage. Pas aan het begin van de nacht was de brand onder controle. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Gelderse Opheusden bleef rustig gisteravond. Er stonden zo'n 150 mensen bij het gemeentehuis, maar daar waren geen raadsleden. De vergadering was online. Vorige maand liep een demonstratie in Opheusden nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten vuurwerk naar agenten. Aan het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag gewoon de regenboogvlag. Een Kamerlid van Pro kwam er mee omdat het zondag Coming Out Day is. Maar de SGP probeerde het tegen te houden. Kamerleden moesten daarom gisteravond terugkomen om erover te stemmen. Een ruime meerderheid stemde voor het hijsen van de regenboogvlag. En de gouden televisiering is gewonnen door het programma De Bondgenoten van SBS6. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring. Het is de eerste keer dat iemand achter de schermen de prijs wint. Andere winnaars gisteravond waren Even tot hier in de categorie Impact. Daan Alfrink als talent en Jan Versteeg werd beste presentator. Dan het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl.

0: Inmiddels alweer 2 weken oud het album Tarmac.
1: Tarmac.
2: Vrijdag Corvée. King.
0: Tarmac. Van Triggerfinger. En dit staat er ook op Stars. Hallo, goedemorgen! Net 6 uur geweest, Michiel hier.
3: Welkom, Michiel.
4: Veenstra.
0: Het is vrijdag! Ja, het is bijna weekend. En dus Vrijdag Corvée op je radio. Zometeen iets van achter schuift Erik Kortom aan. Gaan we met z'n tweeën even door. Daarna vind ik het wel weer een keer gefeliciteerd. En gaat Erik Kortom door van 6 tot 12. Kortom en Veenstra op je radio. Op een wisselvallige vrijdag. De dag begint met veel bewolking. Hier en daar valt er ook een bui. Vanmiddag is het eventjes droog, maar later in de middag opnieuw regen. Hartstikke leuk. Minimaal 18 graden, wel zacht voor de tijd van het jaar. Dat er wel. Maar paraplu is niet overbodig. Het is de vrijdag van Kink. Het is de periode waarin je kunt stemmen op de Kink 1500. Beste liedjes ooit gemaakt. En ik wil even een klein altaartje bouwen voor het beste U2-album. Ja, ik moet op een liedje stemmen. Ja, weet ik wel. Maar daarover staat onder andere deze. En dit vind ik zo goed. De albumversie van U2. Dit is How It's Gonna Ride Your Wild Horses bij Kink.

0: Who's That? Bij Kink. Dat is een goede vraag.
1: Kink, never ending story. Never ending story.
0: Who's That? Wie is dit? Hallo? Hallo?
2: Goedemorgen, ben Martijn.
0: Hey, Martijn. Ja, wist ik wel. Goedemorgen, Martijn.
2: Hey.
0: Elke vrijdagochtend 6 keer in Vrijdag Corvée, de Never Ending Story. Liedje op liedje logisch laten aansluiten. En afgelopen vrijdag was om 11:30, iets van 11:30, de laatste in de reeks voorlopig, Rammstein met Radio. Er kwamen heel veel radio-achtige suggesties binnen. En kijk, laat eerlijk zijn, ik heb niet zo heel veel hobby's, maar dat is er wel eentje. Dus daar zou ik best lang op kunnen doorbeduren. Maar jij geeft toch weer een heel leuke curveball mee om mee door te pakken.
2: Ja. Ja, vond ik ook. Ik dacht van, ja, laten we van Rammstein steen naar stone gaan.
0: Ja, leuk.
2: Dus dat leek me wel grappig.
0: Ja, nee, heel grappig zelfs. Stone, fantastische band uit Liverpool.
2: Ja.
0: Hebben inmiddels best wel wat toffe liedjes op hun naam staan. Is er dan ook nog een speciale reden waarom je deze er dan uit hebt gehaald?
2: Nou ja, ik dacht Queen is leuk. Want dat geeft ook heel veel opties om het voor de volgende persoon.
0: Is wel waar.
2: We kunnen natuurlijk de band pakken. We kunnen iets met koning, prins, whatever. Dus kunnen we heel veel opties, denk ik, dat we open hebben staan.
0: Ik hoef het helemaal niet meer uit te leggen. Het is gewoon, duidelijk. Van Rammstein en de radio gaan we naar Stone en Queen. En van hieruit is het weer lekker door redeneren. Dankjewel, Martijn.
2: Dankjewel, Michiel.
0: Doei.

Stone, zo heet de band. Het liedje heet Queen. En hoe kun je dan van Stone en Queen naar een volgend liedje? Wat hij zelf al als voorgezet gaf, je kan iets van de band Queen aanvragen. Iets vorstelijks. Prince, Two Princes zou ik nog kunnen. Princess, King Princess? King Princess met Ohio. Ja, maar nu verzin ik zelf wat dingen. Wat zou jij ervoor schieten als het gaat om een volgende track in The Never Ending Story, die rond 7:50 op de radio is? Laat me weten. Stuur jouw suggestie met de Kink app. Zometeen, Violet Girl 595 na deze van de Pet.

0: tussen half zeven komt eraan en daarna misschien wel...
1: jouw Kink 1500 stemlijst. En als je dan jouw naam ook nog even heel snel stuurt... maak je kans op het Kink 1500 t-shirt. Kink.
2: Fijn weekend.
3: Weekend.
2: Het weekend vier je met Kink.
3: Oh yeah.
2: En dat begint goed met Vrijdag Corvée. Ja. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af... vanaf 6 uur 's ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3 uur proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tantes verjaardag... en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
2: Kink.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: het een tikje anders doet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Half 7. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De brandweer is uren bezig geweest met een brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die was uitgebroken in de parkeergarage. Het hele stadion en bedrijven erin werden ontruimd. Het vuur is inmiddels onder controle. Een anti-AZC-demonstratie in Opheusden is gisteravond rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, omdat er digitaal werd vergaderd. Vorige maand waren er nog rellen. En 2 televisieringen voor SBS-programma De Bondgenoten. De Gouden Ring voor Beste Programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. Het realityprogramma versloeg kassa en de serie woest de grond. Dan het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten zijn. Het wordt 14 tot 18 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file, vertraging van 10 minuten. Op de A15 Rotterdam Maasvlakte bij Afrit Oostvoorne 6 kilometer file, een vertraging van een kwartier.

0: Hilligers. Roy, goedemorgen. Ik hoop dat jij dit hoort of dat iemand die jou kent dit hoorde jou gelijk een berichtje stuurt. Want ik ga uit jouw King 1500 stemlijst, waarvoor dank voor het stemmen, de Black Keys draaien, Little Black Submarines, Ich Will van Rammstein en ook Dissident van Pearl Jam. Als jij voordat die drie liedjes zijn afgelopen mij een bericht hebt gestuurd met de King Cap, krijg jij van mij het King 1500 t-shirt.
1: King 1500, jouw stemlijst.

Ja. Drie prachtige liedjes uit de stemlijst van Roy Hartgers. Dissident, Pearl Jam, Ich Will, Rammstein en Little Black Submarine for the Black Keys. En drie van de liedjes waarbij hij heeft gestemd voor de Kink 1500. Maar Roy heeft zich niet gemeld. En dat betekent voor jou geen Kink 1500 shirt, Roy. Sorry. Over 40 minuten, 7:30, een nieuwe kans voor iemand voor een Kink 1500 shirt.

0: vrijdag, niet zomaar vrijdag. Het is vandaag Paarse Vrijdag. En dat wordt dan aangepakt op scholen om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn. En goed nieuws, steeds meer scholen sluiten zich aan bij Paarse Vrijdag. Sterker nog, flinke aantallen. Je hoort er meer over zo meteen in het ANP-bulletin van 7 uur voor Martijn Richters. Gelijk erachteraan meer vrijdagcorvée. Zoals de Kink XL van Placebo hoor je zo meteen. En, ja, laat eerlijk zijn jongens, de allergrootste radio, het klassieker.
1: Kink. Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak.

0: En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. Een nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagen maand te ontwijken. En de reality-serie van SBS6, De Bondgenoten, is de grote winnaar geworden van het televisieringgala. De show won de Gouden Ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. TV- en theaterproducent Joop van den Ende kreeg de oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse TV. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte, tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne, 5 kilometer file door de problemen bij de Zuurhofbrug, een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenissen naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem Rotterdam. Dus Papendrecht en Knoopend Ridderkerk, 5 kilometer. En de vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum, een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos.
7: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra. Kink. Kink.
10: Het is bijna weekend, het is bijna weekend, weekend, weekend. Michiel, het is bijna weekend, weekend, het is bijna weekend, weekend. Bijna.

0: Ja, dan doe je toch wat goed als band. Manuel stuurt zojuist, dit is zo heerlijk oldschool Placebo. Het heeft mijn liefde voor de band nieuw leven ingeblazen.
1: Kink, vrijdag Corvée.
0: Kink. De kinkie zelf van deze week heette Helen Keller, is van Placebo. Nou, Manuel, ze staan over 18 dagen, 27 oktober in de Ziggo Dome. Er zijn nog kaarten, zie ik, dus... Je kunt die liefde al vrij snel echt tot op het bot meemaken. Hey, goedemorgen. Het is 12 minuten over 7. Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra.
4: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal mee bezig.
0: Dat was twee knopjes tegelijk indrukken. En deze moest ik hebben.
4: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal mee bezig.
0: Wakker worden op vrijdag 9 oktober in Vrijdag Corvée. Geen kinkstart heet het op vrijdag. Je hebt wel dezelfde goede muziek. Je krijgt mij er ook bij. Alleen schuift Kortom ook over. Nou, meestal is het een half uurtje of zo. Hierna is hij er wel. En dan gaan we met z'n tweeën lekker de vrijdagochtend doen. Met jou erbij. Dus wat maar met z'n tweeën. Wel krijg ik heel veel verzoekjes voor deze. Xander stuurt. Nou, Michiel, laat verder zijn zegje maar doen. Komt-ie. Dit is verder.
5: Klopt weer.
0: Ja, regen. Het is op veel plekken zeiknat. Een druilerige dag stuurt Joep ook nog eens een keer. En Jos laat ook weten, regen. Ah, ja, het is herfst. Kijk, wat zegt de buienradar officieel van? Vandaag veel bewolking en periode met...
6: Je ruikt het nooit.
0: Regen. Vooral in het westen en noordwesten kan er veel vallen. Ook staat er behoorlijk veel wind uit het zuidwesten. En het wordt 14 graden in het oosten, 18 plaatselijk in het westen. Maar tijdens een regenbui... Een

0: Oké, dan zijn wij hier een beetje aan het klagen over onze... Maar het kan ook alle andere kant op. We krijgen hier dan herfst à gogo. Ik krijg berichten hoe het ook anders kan. Mike, die luistert en woont al jarenlang in Zweden, naar Kink. Die zegt, nou, bij ons rond Göteborg is de gevoelstemperatuur al nul. En in het midden van Zweden ligt inmiddels de eerste sneeuw. Oké. Maar een ander uiterste dan nog, Koen. Die luistert de hele week ook al vanaf een andere plek. Potverdorie. Elke dag ook een foto sturen. Zit ik echt op te wachten ook. Koen zit namelijk op vakantie in Alanya in Turkije. Hallo, Koen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, met Michiel van Kink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik zou het heel leuk vinden als jij eventjes... eigenlijk willen zeggen onze ogen uitsteken, maar je bent auditief aanwezig. Dus of je onze oren wil uitsteken. Hier vandaag dus een slordige 16 graden, veel regen en wind. En wat verwacht jij vandaag in Alanya, Koen?
1: Vandaag de hele dag zon, 27 graden en lekker naar het strand.
0: Koen, we rijden met z'n allen een tunnel in.
1: Ja. Eén nadeel, ik moet morgen weer naar huis.
0: We zullen je met open armen verwelkomen. Ja, en genieten van, jongen.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Hoi. Kink, never ending story.

0: Afgelopen vrijdag rond 11:50 draaiden we Rammstein. Ik weet niet welke van Rammstein het was. Oh ja, radio. Ja, dat was het, Rammstein radio. Toen kwamen er heel veel suggesties binnen voor, nou, iets weer met radio. Maar ik ging, een uurtje geleden voor Stone met Queen. Want leuk, van Rammstein naar steen naar Stone. En Queen, dat was dan, nou ja, weet je, dan kun je alle kanten verder wel op. Dan gaan we eens even meemaken van het liedje Queen van de band Stone. Wat komt daarna? Tom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik vind het heel leuk. Er zijn voor de Neverending Story heel veel suggesties binnengekomen richting Queens of the Stone Age. Wat ik snap, want vanuit Queen en Stone is dat een makkelijke stap. Ja. Maar ik vind het voor jou eigenlijk gewoon leuker. niet dat ik niks mis met Queens of the Stone Age. Maar vooral jouw gedachtegang. Nog los van het liedje, ik vind jouw gedachtegang heel erg leuk. Want vertel me, wat gaan wij na Queen en Stone draaien?
1: Wij gaan naar Ace of Spades van Motorhead.
0: En dan zitten mensen te denken, hoe dan, hoezo dan?
1: Ja, de koningin zit natuurlijk in het kaartenspel en de aas ook.
0: Ja, we gaan gewoon door in het kaartenspel. Lekker man!
1: Ja, dus nou kunnen de volgende ook weer met de kaarten of met gokken aan de gang.
0: Ja, kaarten, gokken of motor. Ja, laten we daarvoor nadenken, laten we eerst gewoon lekker gaan luisteren naar jouw suggestie.
1: Is goed, dankjewel Michiel.

0: Deze band gaan we niet vervelen. De nieuwe van Editors heet Seriously en hoor je natuurlijk bij Kink. Daarvoor Motorhead Ace of Spades, de suggestie van Tom. Om door te pakken in de Neverending Story, komend vanuit Stone met Queen. En nou ja, Queen, dan de Ace of Spades. We zouden ook nog de Heart en Clover, Heart en Clover. Je zou nog richting de Heart of Klaver kunnen gaan. Als we door borduren op wat moeten nakomen. Maar ja, je kunt ook totaal andere kanten op schieten. Motor, hoofd, iets met Ace. Neem ik aan, geen Ace of Base draaien. Wat moet er volgen op het het rijtje liedjes in de Neverending Story? Laat me weten, stuur een bericht met de Kink app met jouw muzikale suggestie. Zo rond 9:50 gaan we weer een liedje aan dit rijtje rijgen. Nieuws van 7:30 komt eraan, daarna hebben we 3 liedjes uit een stemlijst. We blijven een klein beetje in de kaartsfeer, zie ik zo. Ik ga zo 3 liedjes uit de stemlijst draaien van iemand wiens naam ook wel enigszins te linken valt aan het kaartspel. Misschien zijn het jouw 3 liedjes wel. En als je dan op tijd reageert, krijg je het nieuwe Kink 1500 t-shirt.
1: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat, een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: 7:30. Kink. AMP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er doen dit jaar meer scholen mee aan Paarse Vrijdag dan vorig jaar. Ruim 3100 tegen 2900. COC Nederland denkt dat scholen ervoor willen zorgen dat meer jongeren homoseksualiteit accepteren. Na de grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is het nog even afwachten voor mensen die hun auto daar in de parkeergarage hebben staan. Ze mochten de garage niet in en hebben het advies gekregen contact te zoeken met de eigenaar. En de realityshow De Bondgenoten van SBS6 is dubbel in de prijzen gevallen op het televisieren in Gala. Het programma won de Gouden Ring en Jan Versteeg de award voor beste presentator. Dan het weer van Weer Online. In het westen kan regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden.
17: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Den Hoorn. 4 kilometer file vanaf Rijswijk Paspoortpolder, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte door de scheuren in het wegdek bij de Zuurhofbrug. Staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Vertraging is 20 minuten.
18: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
19: Dus ik zei het al, hier zit een kleine link met het kaartspel. Want dit is namelijk het lijstje van Jack. Dat is toch de boer, hè, in het Engelse kaartspel. Jack van Alten. Goedemorgen, Jack. Ik hoop dat je dit hoort, of iemand die jou kent dit hoort. Jack, ik ga 3 liedjes uit jouw Kink 1500 stemlijst draaien. Mooi lijstje, hoor. Zometeen hoor je Churches en Robert Smith. Lekker, hou dat te draaien. Ook Incubus komt eraan en de Simple Minds. Gedurende die 3 liedjes, Jack, kun je mij een bericht sturen met de Kink app. Doe je dat voordat Churches is afgelopen, dan krijg je van mij het nieuwe Kink 1500 t-shirt. Kortom, attentie, Jack van Alten, dit zijn jouw tracks.
18: Kink 1500, jouw stemlijst.

Smullen, Smullen. Drie liedjes uit de stemlijst van Jack van Alten. Jammer helaas is wel dat Jack zich niet heeft gemeld. Dus geen Kink 1500 shirt voor Jack. Over drie kwartier, 8:30. Weer drie liedjes, misschien wel uit jouw stemlijst. Goeie vraag komt er binnen van Maurice. Hoe werkt het nou precies, die lijstjes die worden uitgekozen? Zijn het mensen die net hebben gestemd? Of kunnen mensen die dagen geleden hebben gestemd ook nog worden uitgekozen? Het maakt niet uit wanneer je hebt gestemd. Als je hebt gestemd op de Kink 1500, hoef je verder ook niks te doen. Je hoeft niet mij nog een keer een appje te sturen of weet ik veel. Je kunt gewoon je radio aanzetten. Als je hebt gestemd, maak je automatisch kans op het draaien van drie liedjes uit je lijstje en het noemen van je naam. Dus ook al heb je afgelopen donderdag al gestemd, want gisteren, een week geleden, zijn de stembussen opengegaan op 1 oktober. Dan maak je ook nu nog ineens kans dat misschien wel drie liedjes van jou over een uurtje op de radio zijn. Of over drie kwartier al. Zal ik even een klein tipje van de sluier oplichten anders? Zo meteen rond 8:30 draaien we drie liedjes van iemand met een U in de naam. Nou, daar zou je toch U tegen zeggen?

0: goed teken, hè? Want als je ineens ergens een los onderdeel ziet liggen en je hebt geen idee waar het vandaan komt of waar het in moet.
1: Vooral in een nieuwe studio.
0: Ja, dat is levensgevaarlijk.
1: Overigens, wat je nu zegt, een los onderdeel, je weet niet waar het vandaan komt, je weet niet waar naartoe moet, ga ik het straks over hebben.
0: Hoe? Is het een tease?
1: Het is een kleine tease.
0: God, wat een professionele radiomaker. Leuk, maar wat heb je nou precies...
1: Ik weet niet, er ligt hier een knop. Een draaiknop, duidelijk, met een schroefdraad. Maar waar het vandaan komt, waar het uit... Misschien
0: het
1: van de stoel?
0: Ik ga even op mijn stoel zitten kijken of ik
1: als
0: niet...
1: Als ik zo meteen naar beneden laas, dan weet je dat het inderdaad van de stoel was.
2: Het kinkdilemma.
0: Alles lijkt hier nog te werken.
1: Nou, ik beweeg niet, of nauwelijks.
0: Nee, maar dat weet al een paar jaar.
1: Ja, bedankt.
0: Hey Erik.
1: Hey, wacht.
0: Goedemorgen. Welkom op je werk.
1: Het regent.
0: Ja, het is vandaag ongetwijfeld...
3: Klote weer.
1: Ja, het is een behoorlijk natte aangelegenheid. Maar goed, ik moet niet zeiken. We hebben een fantastische week achter de rug.
0: En zo is het ook.
1: Ik wou maar zeggen. Dus ik zeik niet.
0: Zeiken doen we maar over de complete onzinnigheid van het kinkdilemma. Ook voor deze week opgehangen door kinkcollega Tessa aan de muur.
1: We love Tessa.
0: We love Tessa, we do, we do. Ik ga hem voorlezen, ga jij erover nadenken. Ja. En dan even naar achter horen we dan
1: ga
0: jouw
1: ik koffie
0: take.
1: Halen en dan...
0: Ja, en dan en ja. In de tussentijd gok jij eventjes... wat denk jij dat Erik zou zeggen op dit dilemma?
1: Nou...
0: Altijd je schoenen aan moeten houden. Echt altijd.
1: Of, ja.
0: Of altijd natte sokken.
1: Ah!
0: Altijd je schoenen aanhouden. Of...
1: Godsamme.
0: Of altijd natte sokken.
1: We love Tessa niet zo heel erg meer.
0: Nee, er zit een grens aan, hè? Ja. Nou ja,
1: ja,
0: ik kan vast zeggen wat de stemming op het kantoor was... voordat jij erbij aansluit.
1: Ja. Nou?
0: 6 stemmen
1: voor schoenen.
0: Voor schoenen. Ja. 1 stem voor natte sokken. Ik weet niet wie die zieke geest is, maar...
1: Jim wat Voorwald.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Oh, gaan we shamen, ja? Gaan we zo...
1: Nee.
0: Oké, wat denk jij? Wat kiest Erik? Altijd sokken... Nee, altijd schoenen aanhouden. Maar echt altijd schoenen. Of altijd natte sokken. Doe van een gokkie, dan komen we zo meteen uitgaan op terug. Net zoals bijvoorbeeld dat je muziek hoort van Bruce Springsteen... en Florence and the Machine.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
19: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Offerte, check. Nieuwe leaseauto,
3: Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: De energietransitie is onmogelijk.
20: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werken bij...

0: Stylist Daan Alverink. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden. In het oosten 12 tot 14.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenderheide meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio.

0: 8 over 8. Een dubbele tijdsmelding.
1: Weet je wie je net hoorde?
0: Wie?
1: Max Weinberg.
0: Even nou, wacht even hoor.
2: Kink, vrijdag corvée. Kink.
0: Je zet ineens je docentenblik op.
1: Ja, nou, of ik zit vreselijk aan mijn nek te lullen, maar volgens mij is het zo. De drummer van Springsteen is Max Weinberg.
0: Dit komt mij vaag bekend voor.
1: Ja. En heel lang was zijn zoon, Jay Weinberg, drummer van...
3: Slipknot!
0: Echt waar?
1: Ja, serieus. Leuk, hè?
0: Ik dacht dat je de kast wilde zeggen.
1: Nee.
0: Heel raar...
1: Zo grappig. En ik weet ook dat Max Weinberg groot fan was van wat zijn zoon Jay Weinberg bij Slipknot deed. En ik kwam ook regelmatig kijken, ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, dat wist ik echt niet. Wat grappig. Bruce Springsteen met Max Weinberg, de vader van de drummer van Slipknot. U weet wel.
1: Ja, u kent hem wel.
0: U kent hem wel. Bij Kink. Hey, hallo Erik.
1: Hey, hallo Bakiel.
0: Hoe is het nou?
1: Ja, buitengewoon heel aardig.
0: Goed zo. We willen even een shout-out doen naar Lot. Die stuurt net een berichtje. Ja, we willen het al te bellen, maar haar voicemail staat aan. En we snappen denk ik wel waardoor dat komt. Omdat Lot zegt in haar bericht dat ze extra vroeg is opgestaan vandaag om paarse vrijdagbandjes uit te delen op school.
1: Dus paarse vrijdag namelijk.
0: Ja. Ja. Het is de dag waarop je kunt vieren dat je kunt zijn wie je bent. Mooi in het nieuws is altijd te horen dat in vergelijking met vorig jaar zo'n 250 scholen meer meedoen aan het Paarse Vrijdag initiatief dan vorig jaar.
1: Ja, ik weet niet of je nog het bericht van 2 weken geleden kunt herinneren dat de acceptatie onder, vooral onder jongeren en zeker onder jonge jongens van homoseksualiteit of welke vorm van queer zijn dan ook, drastisch gedaald is. Zeg mij alleen maar dat dit soort initiatieven. En niet om je door de strop te worgen, maar gewoon om te vertellen dat het bestaat en dat het ook bestaansrecht heeft en dat het net zoveel liefde moet krijgen of en mag krijgen als jij. Dus het is niet alleen voor mensen die binnen de LHBTIAQIA+ gemeenschap zitten, maar ook de mensen die denken, nou, die draagt een warm hart toe. Doe even wat paars aan vandaag. Naar school dan, hè. Ik bedoel, ja, wij zitten hier niet op school.
0: Nee, maar dan nog. Heb ik iets paars? Ja, hier, maar als ik er een knijp doe, dan tijd.
2: Het kinkdilemma.
1: Maar goed,
0: Lot, hartstikke goed dat je laat weten. Maar waarschijnlijk staat je telefoon uit. Want als jij zegt, ik moet extra vroeg beginnen, dan sta je waarschijnlijk al op school. En daar moet de telefoon uit, hè?
1: Ja, heel goed. Nou, sterker nog, hij moet niet alleen uit. Hij moet ook op heel veel scholen in een vakje.
0: Hij moet onder een stoomwas als je
1: hem ook echt niet bij je
0: hebben. Nee.
1: Ik vind het wel goed nieuws, eigenlijk.
0: Het kinkdilemma. Elke week draagt kinkcollega Tessa een dilemma bij
1: aan
0: ons bestaan. Door een briefje op te hangen aan de muur.
1: Bij de muur.
0: Van kantoor.
1: Ja.
0: En daar staat een heel stom dilemma op.
1: Ja,
0: laten we eerlijk zijn, ze slaan. Tessa is gat van de meid, maar we hadden ook zonder deze dingen gekund.
1: Ja, nee, zeker. Maar niet zonder Tessa.
0: Nee, niet zonder Tessa. Nee. Tessa heeft opgehangen. Dilemma. Altijd, onderstreept altijd, je schoenen aan moeten houden. Of altijd natte sokken.
1: Ja.
0: Wat denk je, Erik?
1: Nou,
0: zal ik eens zeggen wat de meerderheid zegt?
1: Ja, die had jou. Ja, en die snap ik ook.
0: Sorry, wat er is binnengekomen.
1: Ja.
0: Lorenzo denkt dat jij met de meerderheid meegaat. De meerderheid van de collega's heeft gezegd altijd schoenen aanhouden. Nathalie stuurt, die schoenen heb je dus ook onder de douche en tijdens zwemmen, dus maakt geen rol uit. En als ik Erik was, stuurt Floor, zou ik voor altijd sokken gaan. In de zomer sandalen, in de winter kousen aantrekken.
1: Hè? Die snap ik niet.
0: Ik ook niet. Hoe dan ook. Altijd, altijd schoenen of altijd natte sokken? Beste Erik, wat is jouw keuze?
1: Nou, er staat in het dilemma niet dat je die sokken niet mag uittrekken. Lees het maar eens goed.
0: Ah, fuck.
1: Ja, sorry.
0: Ja, maar...
1: Nee, er staat altijd je schoenen aan of altijd natte sokken.
0: Ik had heel enthousiast als eerste een streepje gezet gisteren. Gelijk bij altijd je schoenen aanhouden. En ik zet hem en denk, ja, hoerige. Oh, sorry.
1: Ja, sorry. Ja, dat zeg
0: ik
1: heel
0: vaak. Nee, je zei het. Ja, dat zeg ik. Dat zeg ik maar dat zeg ik over het algemeen alleen een eentje hardop.
1: Nee.
0: Of het erg. Ja. Ik zeg het zo wel op de radio.
1: Nu ben ik erbij. Ik ben het gewend. Ik ken het. Oké, jongens. Nou, allemaal mijn appen. Michiel zei hoerige.
0: Ik dacht bij mezelf, potje aan dubbeltjes.
1: Sekswerkerige.
0: Ja. Als je altijd schoenen aan hebt, is het ook onder de douche. Heb je alsnog natte sokken?
1: Dat is ook wel weer waar. Ja. Plus, maar er staat dus niet in het dilemma of je je sokken ook mag uitdoen, maar dat is een beetje flauw. Stel dat je ook altijd natte sokken aan zou moeten houden. Dan denk ik, ik bedoel, altijd nat. Oké, als je met je schoenen onder de douche gaat, dan krijg je natte voeten. Maar dat droogt dan ergens wel weer een keer op. Ik weet niet hoe lang dat duurt.
0: Nee, maar lang, maar als je de schoenen aan moet houden, weet ik eigenlijk niet.
1: Nou, het enige is dat altijd natte voeten, op welke manier dan ook, of in schoenen of alleen met sokken, daar ga je dood aan.
4: Hè?
1: Ja. Ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van jongens die bijvoorbeeld in Vietnam in hun... in een oorlog aan het vechten zijn. Het allereerste, of in de Eerste Wereldoorlog, in de loopgraven, het allereerste wat je moet doen is je sokken drogen. Zorg dat je droge voeten houdt. Want van natte voeten, dat gaat zweren en dat gaat opzwellen. En dat krijg je wondjes van. En die wondjes zorgen voor gangreen en dan ga je dood.
0: Gezellig.
1: Ja. Nou, ik vind het een heel ingewikkeld dilemma in dit geval. Maar ik denk dan toch de natte sokken. Want die kun je dan nog enigszins uitknijpen. En dan worden ze vochtig. En dat is dan wel minder erg dan dat je soppend in je schoenen staat.
0: Die nooit uit mogen. Ja. Oké, okay, ja. Ja, ik dacht, ja, ik wil best wel met schoenen gaan slapen. Maar toen bedacht ik later pas de consequenties. Maar toen had ik mijn streepje al gezet.
1: Ja.
0: Ja. Oké, okay, altijd natte sokken dus voor Erik Kortom.
1: Ja, ja. Fijn dat we verschrikkelijk, maar toch.
0: Fijn dat we in jouw psyche hebben mogen duiken.
1: Ja, dank je.

0: Lekker.
1: Je weet dat ik een nerd ben.
0: Nou.
1: Een beetje een bijzonder type.
0: Bijzonder bedraad type.
1: In 2004.
0: Zo.
1: Lang geleden. Lang
0: 22 geleden. Jaar geleden.
1: Ja, ja, ja. Zat ik met werk een week lang in Las Vegas.
0: Leuk.
1: En het laatste etmaal of zo bleek ineens...
0: werk als radio in dit geval.
1: Ja, ja, ja, okay, ja, ja, ja. En we hadden uitzending... Maar ja, het laatste etmaal had ik vrij. En ik was nog nooit in Disneyland in Anaheim geweest... wat 5 uur rijden is van Las Vegas. Ik denk, ja, fuck it. Dus ik heb een auto gehuurd. Ik had toen net 3 maanden mijn rijbewijs. Oh, ik ben in mijn eentje, niemand wilde mee, heel gek... om 4 uur 's ochtends van Las Vegas naar Anaheim gaan rijden. De hele dag in Disneyland doorgebracht en daarna weer terug. Dat de laatste stuk was echt dat ik hier nog sta als een godswonder. Want ik heb een paar keer even... zo dat ik ineens wakker schoot achter het stuur. Hoe dan ook, op het moment... Ik nog altijd... Ik geloof sindsdien echt in divine intervention. Het moment dat ik na die hele urenlange rit door de woestijn... door de Mojave Desert... het terrein van Disneyland opreed... dat ik voor het eerst het bord zag Disneyland... was Welcome to Paradise op de radio.
0: Boom.
1: Swear to God.
0: Zo grappig is dat. Dat zijn van die momenten waarop muziek opeens aan het leven gekoppeld wordt... en andersom, en dat komt niet meer los.
1: Bizar, hè? Ja, ja, ik heb ook wel eens gedacht dat je jezelf verbeeld... maar ik weet 100% zeker, het gebeurde gewoon echt.
0: Ik denk dat Chris dat ook heeft. Want Chris zegt, de A2 is dicht, heel blij met jullie. Zelfs in België hoor je je nog. Dus die was ook blij met...
1: Ja, op het moment dat je het wegdek van België op... kaboom, kaboom, kaboom, dan denk je ook welkom te Paradise. Ja, laten we het. Nog één keer? Oké, natuurlijk.
2: Het... Kink dilemma.
0: Er zijn mensen die het dilemma niet loslaat. Want Roos zegt... Je kan tijdens het douchen toch van die gipshoesjes om je schoenen doen. Gips? Hoesjes? Ja, oh ja. Nou ja, van die plastic dingetje waarschijnlijk. Dan worden ze niet nat. Oké, ook leuk. En voordat je naar die poster rent om een streepje te zetten... mag je van schoenen wisselen. Nee?
1: Nou, nee, dat staat er niet bij. Er staan altijd schoenen aan. Er staat niet...
0: Nee, altijd je schoenen aan. Toch? Altijd je schoenen aan?
1: Maar ik maak dus elke ochtend een fotootje hiervan.
0: Oké. Okay.
1: Altijd je schoenen aan.
0: Ja. Dus.
1: Ja. Ja. Ja, oké, okay, dan mag je niet wisselen.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou ja, goed. Oké. Okay. Nou, het bleef.
2: Kink, never-ending story.
1: Het bleef nog lang onrustig.
0: Ja, zeker.
1: Toch ben ik nu weer benieuwd wat er volgende week op staat.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Stop, hè? Ja, ja.
1: The Neverending Story. We hebben elke uur zo rond in tijd in... elke uur zo rond in tijd. Yes. Tijdens Vrijdag Café. Zo rond 21:50.
0: Ja.
1: Is er een liedje op de radio dat voorbeduurt op een liedje wat een uur daarvoor zat. En een uur geleden zaten we bij Ace of Spades van Motorhead. Veel suggesties binnengekomen.
0: Hey Roeland, ben Erik van Kink.
3: Hallo.
0: Hey Michiel.
1: Hallo.
0: Hey,
1: hallo.
0: Hey, hallo. En Michiel is er ook.
1: Hallo.
0: Goedemorgen. Ja, dat mag je wel zeggen. Een goede morgen. Je gaat hem nog beter maken volgens mij. We komen uit Ace of Spades van Motorhead.
3: Ja.
0: En jij dacht, nou, dan moet deze erachteraan. Welke?
3: Ja, daar kwam zin aan. Nee, Ace is high.
1: Daar kwam zin aan. Dat is een mooi man.
0: Ja, mooi.
1: Ja, lekker.
0: Ace is high van?
3: Van Iron Maiden.
2: Kink, never ending story. Never ending.

0: Up the Iron. Zeg ik toch?
1: Wat?
0: Up the Iron?
2: Up the Iron.
0: Ja. Ja.
1: Iron Maiden, Aces High.
2: Ja, mooi. Er is geen enkele andere band in het leven die een dogfight, want zo heet het, een vuurgevecht tussen twee vliegende vliegtuigen.
1: Vliegende vliegtuigen?
2: Ja, vliegende vliegtuigen. Ja, tussen twee vliegtuigen in een liedje verwerkt. En dat doen zij gewoon wel.
1: Doen ze gewoon.
2: Dat is toch mooi? Ja. Vind ik heel mooi.
1: Ja. Never Ending Stories, de rest die kwam van Roeland. En dit kwam uit Ace of Spades.
2: Ja, en toen zei hij, nou, ik ga zin aan.
1: Ja, en dan ga je van Ace naar Ace in dit geval. Maar ja, wat volgt er op Aces High van Iron Maiden? Je kunt door blijven gaan met Aces, dus inderdaad het kaarspel.
2: Bijvoorbeeld, bassist van Skunk and Nancy.
1: Heet Ace?
2: Ja.
1: Ja, dat is waar. We kunnen met High,
2: ja,
1: hoog kun je pakken. Je kunt Iron, dus een staal.
2: Ja.
1: En Maiden kun je...
2: Iets van de maagd.
1: Ja,
2: ik weet niet wie dat nog is, op die leeftijd. Maar als jij denkt, nou...
1: De alle leden van Weezer.
2: Ja.
1: En, nou, en hun deze fanbase.
2: Oh, ik krijg nu al een goede binnen. Er komen goede binnen.
1: Ja, dat bewaar het, bewaar het.
2: Oh, sorry.
1: Maar even roepen. Linda is er heel blij mee. Die laat weten met de King Cap. Op mijn verjaardag de radio aanslingeren en starten met Aces High. De dag begint mooi.
2: Graag gedaan.
1: De dag kan nog mooier beginnen als er een U in jouw naam zit. Ik zei een uurtje geleden. Want ook zo meteen om 8:30 weer 3 liedjes uit iemands stemlijst voor de King 1500. En als die persoon dan binnen die 3 liedjes ook een bericht stuurt... dan is er een King 1500 shirt gratis af te halen. En de persoon wiens lijst zo meteen op de radio is... met daarin onder meer Wodan Boys.
2: Lekker.
1: Oh, dat was leuk. Dat, ja.
2: Dat was leuk, hè? Dat moet je straks weer even
1: zeggen. Sorry, ja. Dienstnaam bevat de letter U.
3: King. Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Kink. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
18: Goed plan. Zonneplan. Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
20: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
20: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
20: Buenas noches.
19: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
21: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: 8:30. Kink. ANP Headlines.
23: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, melden media. Hij zou, in tegenstelling tot wat hij zelf zegt, nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Bij het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag de regenboogvlag in het kader van Coming Out Day. De Kamerleden moesten gisteravond speciaal terugkomen om erover te stemmen nadat de SGP had geprobeerd het tegen te houden. En Amerika gaat een executie live uitzenden. Het gaat om een man die in 2009 op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Dat heeft dus serieuze gevolgen, zegt minister van Defensie Pete Hegseth. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden. In het oosten 12 tot 14.
24: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven na een ongeluk bij Geldrop 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht door de werkzaamheden op de A2 10 minuten vertraging bij Maasbracht. En door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht op de A325. Van Nijmegen naar Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging.
3: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
2: Ja.
3: Yeah.
2: Ja, lekker.
3: Ja.
2: Dat is een bedje.
3: Lekker. Ja, joh. Dit heet voor jou thuis, als je net uit je bedje komt, dit wat je nu op de achtergrond hoort. Die halve Rammstein meets, weet ik veel. Dat heet in Radioland een bedje.
4: Een bedje, ja. En een gespreid bedje voor Duuk Schmidt. Hallo Duuk Schmidt, zet ons in de U in
3: de
4: naam.
3: Duco, lees ik wel eens. D-U-K.
4: Nee, maar dit is Duuk.
3: Duuk, D-U-U-K. Ja.
4: Duuk Schmidt, dankjewel voor het stemmen op de Kink 1500. We hebben 3 prachtige liedjes uit jouw lijst gekozen. Die gaan we nu op de radio slingeren. Dus tijdens White Lies, Wodan Boys en Imagine Dragons heb jij tijd om ons een bericht te sturen. Duuk, als je dat doet voordat White Lies is afgelopen, krijg je van ons het nieuwe Kink 1500 t-shirt.
3: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Drie liedjes uit de lijst van Duke. Radioactive van Imagine Dragons. Blindsided van Wodan Boys. En Farewell to the Fairground van White Lies.
1: Goed lijstje zeg.
0: Heeft Duke een bericht gestuurd, Erik?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. Duke heeft geen bericht gestuurd. Maar.
0: Ja, er komt nu een berichtje binnen.
1: Ja.
0: Van iemand die. Johan. Ah nee, dit is de vader van Duke. Hij is 11, zit op school. Ik heb alles opgenomen. Ik hoop dat dit bericht ook goed genoeg is. En zou zo blij mee zijn. Ja, dat is. Dat, ja. Ik pak er even de regels erbij.
1: Doe dat even.
0: Mag niet. Ja, het mag officieel gewoon niet.
1: Nee. Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Johan? Johan?
1: Hallo?
0: Hallo?
2: Hallo?
1: Hey, ja, dag Johan. Ja,
2: hallo.
1: Hi. Hi, Erik en Michiel van Kink.
2: Hey, hi. Ja, leuk dat je spellen.
0: Johan, ik pak even de reglementen erbij.
2: Ja, ik weet het. Ik weet
0: ja.
2: Kijk. Hij was hier al zo bang voor.
0: Als je hebt gestemd, dan maak je automatisch kans op het draaien van drie liedjes van je lijst op de radio. En als je dan zelf, hoogst persoonlijk, binnen de drie liedjes een berichtje stuurt. Dus ben jij Duke Smit, Johan?
2: Nee, ik weet het. Ik ben zijn vader.
0: Zijn vader. En hoe denk je ons te kunnen overtuigen dat wij van dit reglement afwijken, Johan Smit?
2: Oh, nou, ik denk sowieso dat hij een prachtige lijst heeft gemaakt.
0: Zeker.
2: Op zijn eigen initiatief. Hij is helemaal verzot op Kink.
0: Voor alle duidelijkheid, we hebben het over Duke, jouw zoon. Die is 11.
2: Ja, die is 11, ja. Groep 8.
0: Ja, die zit op school natuurlijk.
2: Ja, die zit op school, ja.
0: Ja, en dan kan hij niet zelf in hoog eigen persoon een berichtje sturen.
2: Nee, want mobiele telefoons zijn niet toegestaan op school natuurlijk. Nee.
1: Maar mijn vraag is, Duke, heeft hij aan jou, Johan, heeft Duke aan jou gevraagd, zou jij willen luisteren of ik misschien, of mijn lijst misschien langskomt?
2: Absoluut.
0: Echt
2: absoluut.
0: Waar? Ben je gevolmachtigd?
2: Ja, hij vraagt het elke ochtend.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Ach,
2: ja.
0: Gos. Jezus. Hey, maar denk jij te kunnen inschatten welke maat shirt Duke ze willen hebben?
2: Nou ja, doe maar de kleinste die je hebt, maar het sowieso op de groei.
1: Ja, ik wou zeggen.
2: Daar kan hij hem lekker lang aan.
1: Een emmertje?
0: Zullen we een emmertje doen voor de zekerheid gewoon?
2: Ja, dat is goed. Ja? Is goed.
0: Hey, dan gaan we het er niet moeilijk doen.
1: En mag hij over een jaar of twee, drie, dan ruilt hij maar om voor een L.
0: Ja joh. Ja, we gaan iemand te gek.
2: Kan hem doorgeven als een broertje, want die wil draag ik ook even.
0: ik vind dit mag eigenlijk niet, maar weet je, wie is hier de baas?
1: Ik wou het zeggen. Michiel Weesdra!
0: Ja. Nee, hoppakee. Gefeliciteerd. Het t-shirt is natuurlijk voor Luc, want ik vind het te gek. Voor Duke, sorry. 11 jaar, zo'n smaak. En dan ook elke ochtend checken. Ik hoop dat ik gebeld word. Ja, hoe kunnen we hier nou nee tegen zeggen?
1: Ja, maak er maar blij mee.
2: Oh, gaan we zeker doen. Kan niet wachten.
0: Ja, toch.
1: Wij wel.
0: Ja, joh. Maar die moeten we wel doen, joh.
1: Nee. Ik zit me dan altijd in te beelden, want je bent 11. En je wil wat, duidelijk.
0: Ja, je hebt smaak.
1: En dan zit je op school en heb je het vanmorgen nog aan je vader gevraagd. Wil je luisteren?
0: Dat net zal, als de afgelopen dagen.
1: Ja, het zal toch wel niet gebeuren. En dan kom je zo meteen uit school en dan zet je je telefoon aan.
0: Is toch vet?
1: Dat zijn wel van die dingen die op je... Tenminste, ik had dat op mijn 11e een life-changing moment gevonden. Nou, dat is een beetje...
0: Core memories. Core memories.
1: Ja.
0: Dat is kink. We deden rond 9:30 weer een lijstje. Misschien wel jouw lijstje. In het lijstje sowieso... Jaren 80, jaren 90 en iets van nog geen half jaar oud.
1: Kijk.
0: Herken jij erin?
3: Home here, home hard, home keihard.
1: Ik hoor strijkers.
0: Ja. Zal meteen ook allemaal zijn, hè?
1: Ja, even thee halen.
0: Kijk.

0: the Stone Age.
1: Vrijdag Corvée.
2: En van die plaat, tenminste, neem aan dat die erop staat. Hoor. Ja, hoor. Where the Goth Girls at, Queens of the Stone Age. Zometeen, King Night's Break. Want het is even na 9.
3: Drie liedjes uit de jaren 90, zoals elke werkdag. En dit weekend trouwens is de King 80's Break bij Elvis. Ook leuk.
2: Ja, dat is ouder.
3: Mick Astley en Whitney Houston.
2: Ja, precies. wat draaien wij voornamelijk uit de 80's?
3: Simple Minds, oude U2 dingen. Sisters of Mercy kun je erin horen. The Cure natuurlijk.
2: Zoals je merkt sta ik op zaterdagmorgen altijd keurig langs het hockeyveld. Nee hoor, ik zeg hockey. Hoe kom ik daar nou bij?
3: Geen idee. Ik wil niet naar hockey duwen, maar dat zal het niet zijn.
2: Ik ging vroeger naar hockey hoor.
3: Jij?
2: Ja, naar de feesten van de hockeyclub. Voor de meisjes. Die hadden de leukste meisjes. Bij de voetbalclub maar niet zulke leuke meisjes.
3: We dwalen af. Ik wil na de Night's Break graag alles horen over de hockeymeisjes. Zeg ik heel eerlijk. Maar nu eerst drie liedjes dus uit de jaren 90. Maar hoe zou je die kritisch omschrijven, Erik?
2: Nou, ik heb weer wat in elkaar gerommeld. In lichaam en ziel was ik mijn ergste vijand tijdens het enige rondje door de buurt.
3: In lichaam en ziel?
2: In lichaam en ziel was ik mijn ergste vijand tijdens het enige rondje door de buurt.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Kink. Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraagje, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
11: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn.

0: Martijn Richters. Er zijn twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, melden media na onderzoek. Zelf vertelt hij dat hij als 15-jarige in concentratiekamp Dachau heeft gezeten en daar ook mensen van de dood heeft gered. Maar volgens onderzoekers is in archieven niets terug te vinden over bijvoorbeeld zijn kampnummer. Komende zondag tijdens Coming Out Day wappert bij het gebouw van de Tweede Kamer toch de regenboogvlag. Het plan was er al, maar de SGP wilde het niet en probeerde het tegen te houden. Dat stuitte bij verschillende partijen op verzet. Daarom werd gisteravond een hoofdelijke stemming gehouden. Frankrijk komt met een noodplan voor het onderwijs. De komende tijd moeten er 3000 extra invalkrachten komen om iets te doen tegen het lerarentekort. Die eerste moet de komende week beginnen. Critici zeggen dat het geen echte oplossing is. Al dagenlang protesteren honderdduizenden mensen in Frankrijk voor beter onderwijs. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat een executie live uitzenden. De regering wil laten zien dat een moord serieuze gevolgen heeft. De veroordeelde schoot in 2009 op een legerbasis 13 mensen dood. De executie gebeurt door een vuurpeloton. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden, in het oosten 12 tot 14.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Gelderop 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linden en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio.
3: Hoi.
2: Ja. Vrijdag, Corvée. Ja. Kortom en Veenstra.
3: Ja.
2: Kink. Kink 90's Break.
4: De Kink 90's Break van vandaag is in lichaam en ziel was ik mijn ergste vijand tijdens het enige rondje door de buurt. Eldert heeft het hartstikke goed. Dat is de enige.
3: De enige ook, hè?
4: Ja.
3: Eldert.
4: Maar hij zegt ook, houd er allerlei voorbehouden. Ik weet het, denk ik.
3: Ja.
4: Body and Soul, Thelonious Monster. My Own Worst Enemy, Lit. En Once Around the Block, artiest even vergeten.
3: Maar daar is het weer.

0: vluchten met doop. Maar echt.
1: Welkom op de vrijdagochtend.
0: Ja. Karren vrachten doop. Wist deze Bob Forrest altijd door zijn systeem.
1: Oh ja, maar hij is toch ook die gast die in die crane ging bij Pinkpop?
0: Nee, niet in de crane. Die klom langs.
1: Oh, in de stijgers.
0: Ja, langs de trussen omhoog. En stond vervolgens helemaal boven op het doek, boven het podium. Dat is een meter of 15. Misschien wel 20 hoog.
1: Dus stond hij daar, dacht hij, en nu?
0: Nou ja, iedereen stond daar beneden. Die dacht, en nu? Want als dat doek scheurt. Want dat kan heel makkelijk, want het is er niet op berekend dat er iemand op gaat staan. En hij was nogal. Hij ging dan rollen. Leuk, want ik heb allerlei dingen in mijn mik geduwd. Als hij naar beneden was gepleurd, was hij hartstikke dood geweest. Maar goed, a.k.a. Bob Forrest. Van Thelonious Monster, want dat was inderdaad één van de drie. You are the body and soul, Thelonious Monster, my own worst enemy. Van Lit and Once Around the Block van Badly Drawn Boy. Dat was de moeilijkste, zeg ik. Want iemand kwam ook met Neighborhood van Arcade Fire.
1: Ja, Bart vroeg zich af of het de muziek van The Sims was.
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, ik snap het wel een klein beetje. Jij hebt waarschijnlijk nooit The Sims gespeeld, hè?
0: Ik ben niet zo'n
1: Ik snap de vergelijking wel ergens.
0: Maar Eldert hebben het hartstikke goed, dus. Want het ging om de King Nigel Break inleggen. Mijn ziel was ik mijn eerste vijand tijdens het enige rondje door de buurt.
2: King, vrijdag corvée. King.
0: Vrijdag corvée. Ja. Ja, ik doe het nog maar even, want ik heb geleerd dat soms de vormgeving... iets zegt, mag je dat niet herhalen. Maar ik doe dat altijd, want dat vind ik leuk. Altijd zeggen wat je hoort.
1: Ja, schrijf je mee, Domien?
0: Ken je ook mensen die altijd zeggen wat er gebeurt? Ken je dat? Als je in de bus zit. Soms zit je in de bus. En zit je naast zo'n mevrouw. Die heeft dan zo'n tas op schoot. En die zit dan naar buiten te kijken. En die zegt dan. Oh, we staan stil. En dan gaat die rijden. En dan zegt ze. Oh, daar gaan we weer. Ken je dat? Nou, dat.
1: Heb je nog meer voorbeelden? Oké, dan let even op. Jij zit nu schuin tegenover me.
0: Ja.
1: Jij hebt nu even dat tasje op schoot. Ja. Jij gaat nu exact opschrijven wat ik allemaal aan het doen ben.
0: Oh, nou loopt hij weg. Oh, hij heeft koffie. Ja. Ah. Oh, dan komt hij weer terug. Zou hij wat gaan zeggen?
1: Ik heb een liedje ingestart.
0: Ah, wat leuk!
1: Ja. Moet je zeggen, oh, hij heeft een liedje ingestart.
0: Oh, hij heeft een liedje ingestart. Ja. Ah, je hebt een liedje ingestart.
1: Sorry.

0: Pain Free.
1: We krijgen heel vaak dat mensen denken, vinden dat een liedje op een liedje lijkt. Nou, als je het hebt over deze, dan is het natuurlijk Love Buzz.
2: Ja, ja, we moeten eigenlijk ook nog hebben... laten we het een andere keer doen. We kregen heel veel berichten over Queens of the Stone Age... en die Where the Goth Girls at, die draaiden we iets voor negenen. Sommige mensen die vinden dat lijken op de tune van de Heilige Koe.
1: Ja.
2: Maar daar vinden we wat van. En er kwam zelfs nog eentje binnen die zei... het lijkt op You Sure Do van Strike. Wat gaan ik een ontzettende banger vind, maar gaan we hier niet draaien.
1: Volgende week gaan we dat...
2: Gaan we er in duiken volgende week? Ja,
3: Kink, never ending story. Maar eerst...
2: Even kijken, we kwamen uit Iron Maiden.
1: Iron Maiden Aces High.
2: Ja, en de vraag is, hoe kun je daarom voorbeduren naar een volgendetje? En kijk, bij The Never Ending Story, anything goes als jij maar een logische verklaring vindt. Er kwam bijvoorbeeld ook binnen het uurtje ervoor. Joh, ik heb die en die band gezien op een festival en dan zag ik ook die en die band, dus die wil ik horen. Dat kan, hè? Dan is het alleen maar voor jou logisch. Maakt niet uit, als het maar een mooi logisch verhaal is om door te linken van, in dit geval, Iron Maiden naar... Nou ja, zeg het maar, Roel.
4: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. We zijn bezig met de Neverending Story. En ik hoop dat jij zelf nog weet welke, welke verbintenis jij had gemaakt... tussen de vorige plaat, te weten Aces High van Iron Maiden... en de plaat die jij nu heel graag zou willen horen.
2: Ja, je hebt er meerdere gestuurd.
1: Je hebt er meerdere gestuurd.
2: Het is de meest recente die je hebt gestuurd. Het ging om, om sadisme.
4: Ik snap hem.
2: Nou, vertel. Gaan we even achterover leunen.
4: Ik dacht aan een mooie martelwerktuig uit de middeleeuwen. Een Iron Maiden. En als je daarin bent geweest, komt het er niet zo heel pretty uit.
1: Even voor de mensen die niet weten hoe dat ding eruit ziet. Dat is gewoon de vorm van een mens waar je ingezet wordt. En dan wordt dat ding dicht gedaan. Er zitten ijzeren pennen in en dan word je mee doorboord, hè?
4: Ja, lekker. Mooi, hè?
2: En is dat een Iron Maiden?
1: Dat is een Iron Maiden, ja.
2: Weet je dat ik serieus nu pas achterkom dat dus Iron Maiden is genoemd naar een martelwerktuig?
1: Ja.
2: Okay.
4: Really?
2: Ja.
4: Ik kan in vandaag jaar oud dan.
2: Ja, ik schrijf hem even erbij en dan kan ik mezelf bellen op maandag.
4: Ja, en ik dacht, Marilyn Manson heeft een mooi liedje geschreven over Beautiful People. Of ja, het is niet van hem, maar... En zijn naam is ontleend aan Charles Manson. Dat was ook al zo'n sadist.
1: Ook zo'n lettertje, ja.
4: Ja, dus vandaar.
2: Ja, ik snap hem wel. Iron Maiden is een martelwerktuig. Marilyn Manson vroeg dat Charles Manson, dat was een sadist, dus die houden we van martelen. En als je in zo'n ding hebt gezeten, kom je er allesbehalve als Beautiful People uit. Dus wij schakelen door van Aces High van Iron Maiden naar Beautiful People van Marilyn Manson.
4: Prachtig.
3: Kink, never ending story.

0: Co. Lerende plaat blijft dat toch. Het is ongelooflijk, hè? Dat album Antichar Superstars uit 96 is echt een doodenge plaat. Daar staan natuurlijk liedjes op. Maar het is omgeven met allerlei gekke sound effects, dingen. Als je die plaat op een koptelefoon luistert en er even goed op concentreert, kruipen af en toe de maden door je hersenen. Het is echt maar het is een doodenge plaat. Het is gemaakt door Brian Warner, dus a.k.a. Marilyn Manson. Geproduceerd door Trent Reznor van Nine Inch Nails. En die heeft... Die hebben met z'n tweeën bedacht, het moet een plaat zijn die klinkt als een nachtmerrie. Nou, als je dan ook nog eens een keer de clips erbij bekijkt van Sigismundi, die gemaakt zijn voor onder andere The Beautiful People. Het is zo godvergeten eng. Hij heeft daarna nooit meer zoiets goeds gemaakt. Maar deze plaat is eigenlijk van voor naar achteren als een totale idiote trip te beluisteren.
1: Wat ik zo leuk vind aan Erik Kortom, we doen even gewoon net dat hij er niet bij zit. Ik ga eventjes gewoon over Erik praten, terwijl hij dit niet hoort. Ik heb gewoon even tegen jou, ja, jij daar. Wat ik zo leuk vind aan Erik is dat hij dit soort muzikale kennis altijd heeft. Maar dat hij ook op het moment dat we dan een liedje starten, zoals net The Beautiful People, doet hij zijn koptelefoon af, zegt hij, wist je trouwens dat? Er komt ook weer een heel mooi feitje. Zo vertelde hij net iets, en ik kwam er nu langzaam bij. Hey Erik.
0: Hey, hallo.
1: Wat vertelde je net ook weer over de Iron... We kwamen uit Iron Maiden, zo kwamen we bij The Beautiful People, Marilyn Manson. Maar daar wist je ook nog iets moois over dat martelwerktuig.
0: We hadden het natuurlijk over het martelwerktuig, de Iron Maiden. Dat is dus inderdaad... Ik deed het een beetje snel onder het motto, dat weet iedereen, maar dat weet zeker niet iedereen. Ik moet je voorstellen, het is een kist, een staande kist. Een beetje als een soort, alsof je een mens tegen de muur aan hebt gezet en je hebt er een outline omheen gezet.
1: Ja.
0: Een stalen kist. Daar word je ingezet. En er is een deur die dicht kan. En op die deur, in die deur zitten metalen pinnen, scherpe metalen pinnen. Dus als die deur dicht gaat, word je gespiesd.
1: Lekker.
0: Nou was de grote truc daarvan, dat maakt het zo vreselijk, dat die pinnen op bepaalde plekken gemonteerd zijn, dat die dus wel door je heen gaan, maar dat je niet meteen sterft. Dat het dus gewoon heel lang duurt voordat je daaraan doodgaat. Ja, het is niet leuk, maar daarom heet het ook een martelwerktuig. Dus alleen, mensen die verschillen nog wel eens in hoogte.
1: Ja.
0: Of in breedte. En dus dient ten gevolge ook op de plek waar je gespiesd wordt. Dus soms had je mazzel als je klein was, of juist heel groot, dan moet je een beetje, zat je er een beetje gebukt in. Dan werd dat ding dichtgeramd, zat hij door je strot en door je hart. Dan was het vrij snel afgelopen.
1: Ja, was klaar.
0: Ja. Ja, maar soms kon het ook gewoon wel anderhalve dag duren voordat je keer lege bloed was. Nou, dat soort leuke feitjes, die vind ik dan weer aardig om te weten. En die had niet per se op de radio gehoeven, maar als je toch vraagt,
1: ja,
0: bij
1: dat,
0: deze.
1: Nee, dat doen we niet zo moeilijk.
0: Nee.
1: Zometeen weer drie liedjes uit misschien wel jouw Kink 1500 stemlijst. Je kunt trouwens nog stemmen tot en met komende donderdag. Dus de tijd begint nu wel een beetje te dringen. Misschien is het echt wel een leuk weekendklusje dat je ervoor gaat zitten. De Kink 1500 begint maandag 19 oktober. Als jij hebt gestemd op iets uit de 90's, iets van nog een half jaar oud en iets uit de 80's, dan zou het kunnen zijn dat jouw lijstje zo meteen op de radio is. En als je dan een bericht stuurt, krijg je van ons het Kink 1500 t-shirt. Kink.
2: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we drie tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
6: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
8: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
9: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
11: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
1: Voor ons ligt het lijstje van Michiel.
17: Welkom Michiel.
0: Klein Hesseling. Of Groot Hesseling.
1: Nee, het is klein. Nee, Michiel. Michiel, Klein Hesseling. Hallo Michiel, hoort u ons? Over. Jij hebt in je lijst onder andere uit de 80's Sharp Dressed Man van ZZ Top. Grondleggers van de Stoner Rock, kunnen we toch wel zeggen, toch?
0: Nou ja, maar niet met dit.
1: Nee, maar wel toch. Ja, als band.
0: Zeker.
1: Ja. Nagelnieuw, Kyo and That's Me. En uit de 90's Morning Glory van Oasis. Die drie liedjes hoor je nu op de radio. Als jij binnen die drie tracks, Michiel...
17: Welkom Michiel.
1: Klein Hesseling, een berichtje stuurt... krijg je rond het Kink 1500 t-shirt.
16: Kink 1500. Jouw stemlijst. Kink.

0: is Michiel? Waar is Michiel?
1: Welke Michiel?
0: Ja, Klein Hesseling. Ja. Nee, ik ben er wel, maar...
2: Nee, Michiel niet.
0: Nee.
2: Ook zijn vader ook niet, trouwens.
0: Nee, zijn moeder of... Nee, helaas, drie toffe liedjes uit de stemlijst van Michiel Klein Hesseling. Morning Glory van Oasis, That's Me van Kio en Sharp Breast Man van ZZ Top. Je ziet het trouwens echt over... Speaking of which, ziet er weer goed uit, Erik.
2: Oh, dankjewel, meneer.
0: Meneer, kom binnen met... hoe heet zo'n petje?
2: Het is een flat, het is een Hatteras eigenlijk. Het is een Harris Tweed Hatteras flat cap.
0: Laten we zeggen, een Peaky Blinders petje.
2: Ja, zo'n ding. Ja.
0: Dan heeft hij een zwart leren jasje aan. Daaronder een zeer donkergrijs, maar tegen het zwart neigende
2: overhemd.
0: En een tweedbroek. Mouwen opgestropen. Opgestroopt, ook opgestropen.
2: En een bandplooi tweedbroek met echt? Zware schoenen. Ja,
0: ja ik moet hem naar beneden drukken. Zeg het eerlijk.
2: Ben je gek.
0: Goed.
2: Wat
0: dus,
2: gaan we doen?
0: Nou, Michiel, geen t-shirt sturen. Maar zometeen rond 10:30, nog een kwartiertje of 3 te gaan. Weer 3 liedjes uit iemands stemlijst. Nu iemand.
2: Ja, met een.
0: Afgaand op de voornaam, het vrouwelijk geslacht.
2: Ja.
0: Ja.
2: Denk ik ook.
0: Dat denk ik ook. Dus. Bent u of kent u iemand
2: van het vrouwelijk geslacht? Nou.
0: Ja, ja.
3: Kortons contractuele verplichting.
0: Hebben we ook nog, hè?
2: Ja, die hebben we ook nog. Ja, die waren we heel even kwijt aan het begin. In de eerste uitzending van dit schitterende programma. Toen hadden we zoveel andere leuke dingen bedacht dat we deze hele essentiële gewoon vergaten. Voor het geval dat je denkt, waar gaat dit in godsnaam over? Nou, contractuele verplichting is als volgt. Ik heb een contract inmiddels tot mijn 60ste. Jullie zijn erin getrapt.
0: Ja, je nog drie jaar lang met
2: BMW.
0: Sowieso nog 3 jaar lang te horen bij King. Ik ben er echt tering blij mee.
2: Ja, en anders ik wel.
0: Mag gezegd worden.
2: Maar in dat contract heb ik ook vast laten leggen dat ik ieder programma zoveel mogelijk iets van de Queens of the Stone Age, dan wel van de Foo Fighters, mijn twee favoriete bandjes, laat me zeggen, die hier heel erg bij King passen, mogen draaien. Nou, ja. Daar zijn jullie weer mee akkoord gegaan. Dus ja, bij deze gaan we naar de Foo Fighters. Wat ik eigenlijk over dit liedje wil vertellen is dat het is sowieso een fantastisch goed gecomponeerd liedje. Het is echt een heel goed liedje. Maar wat ik het mooie vind aan dit nummer is dat er ergens, somewhere op zo'n beetje 60% van het liedje, zit een gitaarsolo van Chris Shiflett. En die is simpel. Maar simpel en zo ongelooflijk doelmatig goed in dit liedje. Want het heeft al heel veel snelheid, dit liedje. Maar zo gauw als hij die solo inzet, dan gaat dat nummer nog eens een keer 2 keer zo hard. En ik weet niet hoe dat komt, maar dat is zo'n goede solo. Terwijl die eigenlijk niet is. Het is niet virtuoos, het is niet. Wow,
0: hij klopt gewoon hier.
2: Maar hij klopt. Dit is de enige solo, gitaarsolo, die in dit liedje past. En het is maar 10 seconden, maar het geeft het nummer precies de zwengel die het nodig heeft. Dit is No Way Back.

0: van Knoppen gehaald. Tenminste, Michiel heeft geen Knoppen, niet
1: dat
0: meer.
1: Dat klinkt ook wel heb ik ook al gezegd.
0: Ja, toch, ja.
1: Zullen we even Knoppen ruilen, Erik?
0: Knoppen ruilen. Wat gaan we zo meteen doen eigenlijk?
1: Nou, wat dacht je van Turnstile en Paramore draaien?
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.

0: Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze contractkeuzehulp zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: 10 uur. King. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van een van de laatst levende verzetshelden. De 99-jarige Willem Wilbrink zou in tegenstelling tot wat hij beweert nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Nergens is een kampnummer te vinden, zeggen onderzoekers. Ook zal Wilbrink nooit ereburger van Polen zijn geweest. Vandaag loopt de grote landelijke vuurwerkinleveractie af, waarbij mensen anoniem en zonder straf van hun vuurwerk af konden komen. Sinds 1 augustus geldt een verbod. De burgemeester van Deventer zou graag meer inleveracties willen. Volgens hem ligt er namelijk nog veel vuurwerk bij mensen thuis. De Franse regering wil tijdelijk 3000 extra leraren inzetten. In het onderwijs zijn grote problemen waar al dagen tegen geprotesteerd wordt door honderdduizenden mensen. Vakbonden noemen het een tijdelijke oplossing die niet zal werken. De regering zegt ook dat er na de herfstvakantie geld wordt vrijgemaakt. Er zijn problemen met de Botlekbrug in de A15 bij Rotterdam. De slagbomen gaan niet meer open, waardoor de snelweg is afgesloten. De afgelopen nachten is er gewerkt aan de brug. Die werkzaamheden zouden vanmorgen klaar zijn, omdat er dit weekend wordt gewerkt aan de Botlektunnel. Omrijden zou dan moeten via de brug. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en periode met regen, langs de kust een krachtige wind. Het wordt 15 tot 18 graden. In het weekend wisselen zon en buien elkaar af en wordt het een graad of 16.
10: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

0: basgitaar en lekkere bongo's. Hoorde je Seeing Stars in Turnstile.
1: Kink, vrijdag corvée. Kink.
0: Ja, ik weet niet wat meer, maar toen ik deze Turnstile voor het eerst hoorde, dacht ik, Turnstile, is dit Turnstile? En toch wordt hij steeds lekkerder. Hij past wel bij ze, want ze kunnen natuurlijk ook enorm uit hun broek gaan, en die jongens van Turnstile. Goed, Maarten, welkom in dit uurtje. Wat gaan we doen? Nou, straks onder andere een Never Ending Story, een toevoeging aan een Never Ending Story. Mijn vraag aan jou is, welke plaat volgt dan logisch op The Beautiful People van Marilyn Manson? Ja, dat kan dus van alles zijn. Hè. Dat kan een shockrocker zijn. Dat kan zijn iets met Manson. Shirley Manson bijvoorbeeld, van Garbage. Of het kan, weet ik veel, bedenk het maar. Een mooie plaat die volgt op The Beautiful People van Marilyn Manson. Dat allemaal zometeen.
1: Dit is Kink. Kink. Alternative Rock Radio.

0: altijd als ik Creed draai, dan appt Marieke: moet die man nog steeds poepen? Ja, kan. Maar dan wel met zijn armen wijd in ieder geval. Je hoorde Creed with Arms Wide Open. Ik krijg een heel leuk appje binnen van Simone. Ik draaide net Case Choice natuurlijk. Die zegt: grappig dat je albums vroeger zo vaak gedraaid hebt, zoals bijvoorbeeld Case Choice, en dan door gaat zingen met het nummer dat er achteraan kwam op de cd. Dat is nou het leuke van platen, LP's of cd's. Die hadden een volgorde en er werden door bands ook altijd heel lang en goed over nagedacht. Wat moet dan de volgorde zijn? En die volgorde die slaat zich dus blijkbaar ook op in jouw onderbewuste of in jouw geheugen. En dus volgt een bepaald nummer altijd logisch op een ander nummer. En dat is mooi, want ook dat is wat muziek doet.
1: Kink, never ending story.
0: We kwamen uit The Beautiful People van Marilyn Manson. Dat was de toevoeging aan de Neverending Story van het vorige uur. En ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Dag Jordi.
2: Hallo.
0: Michiel is even aan de wandel. Hi, Michiel is even aan de wandel. Die moest, dat is meestal als hij...
3: Laten we toch gewoon een keer koffie drinken, man.
0: Goed. Anyway. Hey Jordi. Luister eens even. We zijn bezig met The Neverending Story. We draaiden The Beautiful People. The Beautiful People van Marilyn Manson. Maar daar hoor jij altijd iets anders in. En vanuit daar ga jij naar je volgende plaat. Vertel.
2: Zeker. Ja, we zijn toch wel een beetje beziekt met al die mama appelsapjes.
0: Ja.
2: En ik kan The Beautiful People niet anders horen dan De Billen van Pipo.
0: De Billen van Pipo?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja. En ja, kleine stap natuurlijk naar Fat Bottom Girls van Queen.

0: Je zou nog een klein bandje kunnen noemen, maar wel met een groot meeslepende sound. Honey, I'm Home in Hyperspace Mountain. Zometeen heb ik weer een stemlijst van iemand. Die heb ik leeggesloopt. Van wie? Hoor je zo.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Karokrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
5: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Want jij hebt gestemd, Stephanie Free. Met F-R-E-E. Stephanie Free. Klinkt mooi. Stephanie Free, jij hebt gestemd. Jij hebt drie platen. Althans, jij hebt meerdere platen ingevuld. Maar wij hebben drie platen uit jouw lijst gesloopt. Die hebben we achter elkaar gezet. Maakt een mooi rijtje hoor. God Save the Queen, Sex Pistols, Brazil van Declan McKenna en Buddy Holly van Weezer. Dat zijn jouw keuzes, Stephanie Free. En als jij tijdens deze drie nummers jouw even naar ons appt via de Kink app, dan krijg jij misschien wel een Kink. Een nieuw gloednieuw gloednagelnieuw Kink shirt.
11: Kink 1500. Jouw stemlijst.

Met Godsave the Queen van de Pistols, Brazil van Declan McKenna en Buddy Holly van Weezer. Maar je bent even wat anders aan het doen, want je hebt niet gehapt. Maar goed, dank toch voor jouw drie platen uit jouw King 1500 lijst. Ja, want daar luister je naar. Zometeen het volgende uurtje rond 11:30 natuurlijk weer. De kans op jouw stemlijst. Althans, drie platen uit jouw stemlijst die wij hebben geselecteerd. Dus blijf gewoon. En wat je ermee kan winnen is heel mooi. Is een gloednieuw King-shirt. Als je denkt, hoe zien die eruit? Ga even naar king.nl. Zoek even de winkel op. We hebben een winkel met allerlei mooie nieuwe merch. Waaronder dus het allergloedst stinkelfonkende nieuw King-shirt. Nou, ik ga je even mee terugnemen in het verleden. We gaan naar 9 oktober in, laten we eens beginnen, in 1985. Het is de geboortedag van John Lennon. In 1985 werd zijn leven groots herdacht in de Strawberry Fields Central Park in New York. In 2000 wordt het overigens het eerste officiële John Lennon museum geopend in Tokio. Dat wordt 10 jaar later alweer gesloten op verzoek van Yoko Ono. Omdat de geest van John, dat verklaarde zij het feit dat dat museum alweer dichtging. Als je John's geest gaat vangen in een museum en dan niet meer laat bewegen, dan gaat hij pas echt dood. Dus zijn geest moet blijven bewegen over de wereld. Dus die expositie of die spullen die in dat museum staan, die moeten gewoon de wereld over en voor iedereen te zien zijn. Is ook wat voor te zeggen. Jacques Brel overlijdt op 9 oktober 1978 op 49-jarige leeftijd. Dat is niet heel oud. Was van grote invloed op onder andere David Bowie, die heel vaak nummers van hem vertaalde, speelde. Waaronder Amsterdam. En My Death. En dan U2 brengt in, wanneer was het? Welk jaar was het? 2000. De single Beautiful Day uit. Single komt op het album All That You Can't Leave Behind te staan. De 10e van de plaat. Dit is U2. Een Beautiful Day. The heart

0: Ik weet dat ik een aantal jaren geleden echt Stenenbeen klaagde op de radio dat er zo weinig goede vrouwen te horen, of goede vrouwen stemmen te horen waren. Nou, deze Florence Road is weer een buitengewoon welkome aanvulling aan die boom. 7563 hoorde je Florence Road. Voor zometeen, in het volgende uurtje, heb ik natuurlijk een nieuwe aanvulling voor de Neverending Story nodig. Hadden we net Fat Bottom Girls van Queen, Michiel Veenstra.
1: Dit is correct.
0: Dit is correct, hè?
1: Ja,
0: Fat Bottom Girls van Queen, wat zou daar voor jou logischerwijs op moeten volgen? Laat me zeggen.
1: We zouden in het vorstelijke kunnen zoeken, dus Queen, Kings, Princess, Royal, iets.
0: Ja, zoiets. Royal Blood zou kunnen, bijvoorbeeld. Ja. Als je het hebt over Fat Bottom Girls, even gewoon qua lichaamsvorm, Beth Ditto van Gossip.
1: Ja.
0: Dat is een gezette dame, maar
1: en Proud.
0: En Proud, zeker. Nou ja, goed, bedenk het maar.
1: Of juist Skinny.
0: Dat kan ook nog.
1: En ook.
0: Of Skin.
1: Of sowieso Girls, Boys.
0: Of Skin.
1: Skin.
0: Nou, mogelijkheden te over. Dus, als jij denkt, die plaat moet logischerwijs volgen op Fat Bottom Girls van Queen, laat het me weten via de Kink app.
2: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, een broodje.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat.

0: als defensieminister Jesselgus. Vanochtend hield Berends het op onze grootste veiligheidsdreiging en zei dat iedereen zijn eigen woorden kiest. Volgens beide ministers verandert het beleid niet door hoe ze Rusland noemen. In een portiekflat in Den Haag is een grote brand uitgebroken, melden lokale media. Het vuur woedt in de kelderboxen. Uit de trappenhuizen komt dikke zwarte rook. Nadat meerdere mensen uit hun huizen waren gehaald door de brandweer, is de hele flat uit voorzorg ontruimd. De omgeving is afgezet. Ook in Den Haag mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Gemeenten mogen verenigingen een uitzondering geven op het vuurwerkverbod, maar Den Haag doet dat niet. Volgens Den Haag hebben politie en gemeente het te druk op oudejaarsavond. Ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maken geen uitzonderingen. Bij raketaanvallen op de luchthaven van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn zeker 3 burgers gedood. Bij de aanval gisteren raakte een vliegtuig beschadigd, maar daar zou niemand in hebben gezeten. De afgelopen maanden is de strijd tussen de Houthi-rebellen in Jemen en Saoedi-Arabië weer opgeleid. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het zuidoosten even droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit weekend opnieuw buien en af en toe zon bij gemiddeld 16 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée.
2: Oh. Erik Kortom. Nee, ik moet iets zeggen. Oh nee, niet. Nou, dan zeg ik niet.
1: Kink.
2: Echt waar. Vergeet het altijd. Moet ik nou wel iets roepen of niet? Dit is Kortom en vormgeving, dit.
3: Kopje koffie?
2: Ja, lekker.

0: Hij dacht, laat ik eens een keer wat anders doen. En belde met Brendan Benson en zei, zullen we een bandje beginnen? Naast onze solo-zaken. En toen zei Brendan Benson, lijkt me goed, laten we Jack Lawrence en Patrick Keeler eens vragen. En dat werden de Raconteurs in Steady As She Goes.
1: Vrijdag Corvée. Kink.
0: Overigens wel leuk om te weten dat Dean Fertitta van de Queens of the Stone Age bij live optredens van de mannen ook altijd nog vertegenwoordigd was. Want die speelde dan gitaar en keyboard en viool en neusfluit en wat hij allemaal nog meer kan. Want dat kan hij namelijk heel veel. Welkom in het laatste uurtje wat mij betreft voor deze mooie vrijdag, lange vrijdagochtend. Hè, Michiel?
2: Sorry.
0: Ja, dat is leuk, want Michiel is natuurlijk buiten dat mijn gewaardeerde geliefde collega, is hij ook de baas van deze hut.
2: Hallo.
0: We hebben trouwens een mooie hut.
2: Ja, goed, hè?
0: Ja, kijk nog even omheen. We zitten natuurlijk sinds een paar weken in deze nieuwe studio.
2: Nou, we hebben hem allebei ook vandaag op onze Instagram gezet. We hebben een crosspost gedaan.
0: Zeker.
2: Als je wil weten hoe onze studio eruit ziet, dan ga je naar instagram.com/erikkorton of naar /Michiel Veenstra. Doe dat laatst maar, want ik heb veel minder volgers dan jij.
0: Is dat zo?
2: Ja, joh.
0: Oké, dan ga dan naar Michiel Veenstra. Is dat gewoon @Michiel Veenstra? Ja, hè?
2: Ja, mooi.
0: Hey, maar ik kan me voorstellen dat je als baas van deze hut hier heel gelukkig van wordt en blij. En
2: ja, zeker.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat jij ook met rijkhalsend uitkijkt naar onze grote hut. Hutfeest in oktober. Het grote hutfeest in oktober. Weten de Kink 1500.
2: Ja, wordt bijna.
0: Wordt als een idioot opgestemd, natuurlijk nu al. Tot vrijdag? Tot en met
2: komende donderdag. Dan hebben we volgende week vrijdag, zaterdag en zondag het net niet in de Kink 1500 weekend. Dan hoor je liedjes die de lijst net niet hebben gehaald. En maandag 19 oktober, dan begint 2 weken lang de Kink 1500. Maar dit weekend zou een goed moment kunnen zijn om echt even die laptop open te klappen. En
0: dus rustig te gaan zitten.
2: Ja, dat mooie werk te voldoen.
0: Ik wou zeggen, het is nog echt, dit is niet makkelijk.
2: Nee.
0: Ik heb het geprobeerd vorig jaar en het jaar daarvoor. En dan zit je op een gegeven moment zit je op 50 nummers en denk je, maar ik ben pas bij de B.
2: Ja, maar het is wel leuk. We hebben nu bijna jouw stemmen binnen voor de Kink 1500 van 2024. Dat is wel prettig.
0: Echt waar? Oh, dat is mooi. Nou, dat loopt dan lekker zich gewoon allemaal met elkaar. Zou deze erin staan, denk je?
2: Ja, toch?
0: Toch?
2: Lijkt me lachen.

0: Dat had ook gewoon echt een heel vroeg Foo Fighters liedje kunnen zijn, hoor. Deze Bug in the Cake, hoor. Violet Grohl.
1: Kink, Never Ending Story.
0: De Never Ending Story. De platen die zich aan elkaar rijgen door de loop van de ochtend.

0: vertrekpunt voor de volgende plaats van volgende week vrijdagmorgen. Zojuist draaiden wij Fat Bottom Girls. Was dat het? Hè? Ja, Fat Bottom Girls van Queen. En ik vroeg aan jou, welke plaat moet daar logisch op volgen? Nou, Gerard.
1: Hey.
0: Hey, alles goed?
1: Ja, super.
0: Wat zeg je?
1: Ja, gaat super.
0: Oh, gaat super. Gelukkig maar. Hey, luister. Neverending Story. We kwamen uit Fat Bottom Girls van Queen. Waar gaan we naar luisteren? En vooral ook waarom?
1: We gaan luisteren naar NoFX met Leave It Alone.
0: Lekker.
1: En omdat Fat Bottom Girls... de overeenkomst is Fat. De leadzanger van NoFX is Fat Mike. En hij heeft de platenlabel Fat Records.
0: Fat Records. Hartstikke goed, man. Never ending story.

0: s'avonds team hoorde je The Offspring. Daarvoor Leave It Alone van NoFX. Dat is dus de plaat waar je op door mag associëren voor volgende week. Die zal Michiel dan rond 6:50 gaan draaien. Dus welke plaat volgt er wat jou betreft naadloos op Leave It Alone van NoFX? Zometeen natuurlijk weer een geplunderde stemlijst van iemand. En die heet Elin. Ja.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
13: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ik heb hier gewoon liggen hoor, dat Kink 1500 shirt. Elin Lukens, we hebben jouw lijst geplunderd. We hebben uitgehaald Breaking the Habit, Linkin Park, Orange County, Gorillaz en Can't Stop van de Red Hot Chili Peppers. Als jij tijdens deze 3 nummers even een appje stuurt, dan is dat shirt gewoon voor jou.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Het is Rocktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

0: Mooi lijstje, Elin Lukkens, jawel. En we hebben mazzel, jij ook trouwens. Luister iedere dag vanaf 6:30. Daarna kan het eigenlijk niet meer, want dan moet ik naar school. Maar ik ga nu net naar de tandarts en luister. Wat een mazzel. Nou, bij deze Elin, hartstikke goed gedaan. Want een fantastisch lijstje had je, hebben we uit jouw King 1500 gehaald. Breaking the Habit, Linkin Park, Orange County Gorillas en Can't Stop van de Red Hot Chili Peppers. Dat levert jou dus een mooi King shirt op.
1: King Album Top 1000 Classic.
0: Het is tijd voor de King Album Top 1000 Classic van vandaag. En die is van Lenny Kravitz, Mama Said, komt in 1991 alweer. Wat een tijd geleden. Staat op nummer 610 in de King Album Top 1000 2026. Is 241 plaatsen naar beneden gelazerd. Kravitz, even een paar dingen over deze plaat. Dat is wel leuk om te vertellen. Want Kravitz had zeer ernstige depressieve gevoelens door de turbulentie die het succes van het eerste album met zich meebracht. En naar eigen zeggen schreef hij zijn gevoelens van zich af op dit tweede album. En dat legde hem geen wind eieren. Guns N' Roses gitarist Slash speelt en schreef mee aan Always on the Run. Die ga je zo meteen ook nog horen. En voor Lenny was dit het album waarbij zijn droom ook eindelijk uitkwam. Want als ik wandelingen in New York maakte, door het park of over straat, dan hoorde ik mijn muziek uit auto's, uit eetentjes komen. En overal, als ik het hoorde, dacht ik, mijn hemel, ik ben gewoon op de radio. Ik ben er waar ik altijd naartoe had gewild. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Mama Said van Lenny Kravitz is vandaag de King Album Top 1000 Classic. En daarvan hoor je zometeen dus Always on the Run. Maar is What the Fuck Are We Saying?
1: King Album Top 1000.

0: Het album, daarvan hoor je net Always on the Run. En daarvoor, What the Fuck Are We Saying? Blijft een fantastische plaat. Maandag hebben we natuurlijk weer een nieuwe Kink Album Top 1000 Classic. Welke dat is, dat weet ik eigenlijk niet. Wat dat in het weekend bepaalt. Ja, dan ben ik andere dingen aan het doen. Mick!
1: Oh, maandag wel, toch?
0: Ja, maandag wel. Ja. Daarom. Maar hey, Mick.
1: Hallo. Hi.
0: Wat ga jij doen zometeen?
1: Vanavond is het King Present Simple Plan in AFAS Live. En we hebben nog ergens last minute wat tickets vandaan weten te toveren. Dus die ga ik weggeven zometeen.
0: Lekker dan.
1: Dus als je daarin wil en je hebt nog geen tickets, kun je wat mij betreft nu alvast een berichtje sturen in de King App.
0: En ik neem aan dat jij ook bezig gaat nog met een stemlijst van iemand, hè?
1: Drie zelfs. Ja, elk uur.
0: Ja. Heel mooi. This is Royal Blood, 10 over 10.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Tot de kerst rijden ze elke week één dag niet. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. De eerste stakingsdag is woensdag, de rest kondigen de bonden niet aan. Ze willen voorkomen dat werkgevers zich erop kunnen voorbereiden. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar voormalig rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Pillé. Volgens het Nobelprijscomité verdient de Zuid-Afrikaanse de prijs voor haar inzet voor internationaal recht. Daarmee vormt ze volgens het comité een bron van hoop en inspiratie in een wereld waarin...

0: Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio.
2: Lou Reed en ook Nothing But Thieves. Hoor je nou, Wolfmother, dit is Woman.

Different Kind of Happiness. Nou ja, met deze grijze, regenachtige situatie buiten moet je je happiness inderdaad wel even ergens anders zoeken. Mick Hummel. Ja, hallo, met Mick. Mocht je je happiness willen zoeken in een fijne avond vol fijne poppunk, dan is daar vanavond AFAS Live de aangewezen plek voor. Daar namelijk King Presents Simple Plan met ook Neck Deep in het voorprogramma. Een van mijn favoriete bands. En ik zei net bij Erik al, ik heb nog even ergens tickets vandaan weten te toveren. Dus mocht je daar last minute nog even toegang voor winnen. Het is dus vanavond al in Amsterdam. Simple Plan en Neck Deep. Laat even van je horen in de King app. Stuur een berichtje deze kant op. En wie weet maak ik jou daar dan blij mee. In de tussentijd eerst hele goede muziek van Queens of the Stone Age. Bijvoorbeeld Yard Act hoor je zo meteen. De Cardigans komen eraan. En dit is eerst One Week Bare Naked Ladies. It's been

0: Cardigans bij King, Erase and Rewind. De King Rewind is er over 2 uur ook weer. Hè? Dan spoelen we even terug naar het mooiste moment op King van de afgelopen week. Eerst even een stemlijstje zometeen weer. Als je stemt via de website van King, King.nl of in de King-app voor de King 1500 deze 2 weken... dan maak je daarmee ook kans op het nieuwe King 1500-shirt. Zometeen ga ik de naam noemen van het stemlijstje waarvan ik zometeen 3 tracks ga draaien. En als diegene zich op tijd meldt in de King-app, dan levert dat diegene misschien wel dat shirt op. Het is in ieder geval een stemlijstje met zometeen muziek daarop van de Black Crowes, Biffy Clyro en ook Arctic Monkeys. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: Menno van Aardrijk. Dat is de naam die hoort bij het stemlijstje waarvan ik nu 3 tracks heb gekozen om te gaan draaien uit de Kink 500 stemlijstje. Menno, als je je meldt via de Kink app terwijl ik je lijstje draai, dan maak je dus kans op dat nieuwe Kink 1500 shirt. Jij stemde in ieder geval op muziek van Biffy Clyro en ook Arctic Monkeys die je zo meteen hoort. En ook deze, The Remedy van The Black Crowes.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Goed stemlijstje wel. When the Sun Goes Down van Arctic Monkeys, Biblical van Biffy Clyro en The Remedy van The Black Crowes. Allemaal op het lijstje van Menno van Aardrijk, die zich niet gemeld heeft in de Kinkcap. Dus bij deze geen King 1500 shirt. Over een uurtje weer een volgende optie voor iemand anders hun stemlijstje. Misschien is deze Menno wel zo fan van Arctic Monkeys, Biffy Clyro en The Black Crowes dat hij daar ook wel tatoeages van heeft laten zetten van hun songteksten. Of misschien de bandlogo's of, weet ik veel, het hoofd van de frontman van een van die bands heel groot op zijn rug. Zou zomaar kunnen. Andrea, die sprak ik afgelopen vorig weekend. Zij is heel erg fan van The Killers en heeft daarom ook de K uit dat logo van The Killers op haar lichaam getatoeëerd.
1: Ja, ik ben al sinds 2009 groot fan van hun en ik wilde heel graag met een tattoo op mijn lichaam. En ik vond de K en ik heb dan de lichtjes aan met blauw ingekleurd.
0: Oh ja.
1: In plaats van geel. En ik heb er dan een tekst onder staan. This feeling won't go. Dat komt uit een van de nummers.
0: This Feeling Won't Go komt uit dit nummer van The Killers. This Is Your Life. Het gesprek met Andrea vind je terug in de Kinkcap en op kink.nl. En heb jij nou ook zo'n muzikale tatoeage? Stuur even een foto daarvan en het verhaal erbij in de Kinkcap. Dan spreek je jou misschien morgen voor Kink Tattoo Tales.

Killers hoor je This Is Your Life. Met die tattoo van Andrea. Mocht je de foto van die tatoeage en het hele gesprek willen zien en luisteren, dat kan in de Kink app. En mocht je zelf nou ook een toffe kinkachtige tatoeage hebben, laat het dan ook weten in diezelfde Kink app. Misschien spreek ik je dan morgen voor Kink Tattoo Tales. En dit was Yesterdays van Guns N' Roses bij Kink. Een band die ook een hoop Yesterdays achter de rug heeft inmiddels. Dat is Placebo. Die vieren dit jaar hun 30-jarig bestaan. Hebben hun debuutalbum ook opnieuw uitgebracht. Recreated, een soort van heropname van dat album. En daar staat nu ook de single op die je deze week als Kink XL hoort. Dat is een soort van geïnspireerd op een track die op dat oorspronkelijke debuutalbum stond. HK Farewell, HK Farewell. Hebben we nooit helemaal precies geweten waar die H en die K dan voor stonden. Maar nu blijkt dat dan toch in die nieuwe Placebo-single dat dat ging over Helen Keller. Dat is deze week namelijk de Kink XL.

0: Nieuwste van Placebo is deze week de Kink XL. Helen Keller hoorde je. Ze vieren dus hun 30-jarige bestaan dit jaar. En dat doen ze onder andere met een Kink Present Show op 27 oktober. Over een paar weken al in de Ziggo Dome in Amsterdam. In diezelfde stad vanavond een andere Kink Present Show. Vanavond is daar Kink Presents Simple Plan in Avas Live. Met ook Neck Deep als support act. En ik heb de tickets nog even ergens vandaan getoverd. We hebben eerder al een keer tickets daarvoor weggegeven. Maar er waren er nog meer. Dus die mag ik bij deze vanmiddag last minute weggeven aan wie daarheen wil. Dus laat het even weten in de Kink App als jij daar vanavond nog bij wil zijn. Bij Kink Presents Simple Plan in Avas Live. Ga ik zo meteen even iemand bellen en daar blij mee maken. En ook muziek is onderweg van de Black Keys, Led Zeppelin en ook Metal Molly. Hoor je zo.
1: Kink. Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
4: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, krijgt geld van de overheid vanwege de geweldsexplosie van vorige maand. Gisteren zei de gemeente al honderdduizenden euro's aan extra kosten te hebben door sluiting van panden en extra cameratoezicht na de dood van een beveiliger. Twee agenten raakten gewond. De politie heeft in Den Haag iemand aangehouden na een brand in een portiekflat. Dat meldt Omroep West. Er werden 24 woningen ontruimd en bewoners werden met ladders van hun balkons gered. Het vuur begon in een kelderbox en er was veel rook. De verdachte zou al eens op zijn balkon hebben staan schreeuwen. In Brussel zijn op meerdere plekken zware rellen uitgebroken tijdens een protestdag van de vakbonden tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Er zijn grote groepen jongeren naar de stad gekomen en die bekogelen de politie met flessen en vuilnisbakken. Ook wordt van alles in brand gestoken. De politie zet traangas en een waterkanon in. De pop Carbonkel uit de schooltv-serie Ik Mik Loreland uit de jaren 90 is vanaf morgen weer even voor iedereen te zien. Veel kinderen vonden hem destijds eng. Beeld en geluid heeft Carbonkel helemaal gerestaureerd omdat er larven in de vulling zaten. Hij krijgt een maand lang een eigen experience in het Media Museum. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden.
9: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio.
0: Ik Mik Loreland, ik Mik Hummel. Met zo meteen Led Zeppelin naar de Black Keys Lonely Boy.

0: Alternative Rock Radio met Metal, Molly en Orange op de vrijdagmiddag. Ik had nog wat tickets gevonden voor King Presents Simple Plan vanavond in Amsterdam. En er komen veel reacties binnen in de kinken van mensen die daar nog wel even naartoe willen. Zoals bijvoorbeeld ook Chantal, goedemiddag.
1: Hi,
0: goedemiddag. Hallo, hi. En ook Thijs, goedemiddag. Hey, jullie hebben allebei een hele andere reden waarom jullie vanavond naar King Presents Simple Plan in Avans Live zouden willen. Chantal, jij hebt een girl crush.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja. Ja, ik luisterde vanaf het allereerste album, vond ik ze al zo leuk. Ik heb ze op 's avonds op mijn kamer.
0: Had jij echt posters op de muur ook?
1: Nee, dat niet.
0: Maar bijna
1: nee.
0: Wel. En wie is op wie heb je dan de girl crush? Op welke van Simple Plan?
1: Ja, de zanger natuurlijk.
0: Op Pierre, ja. Snap ik wel. En Thijs, jij hebt een hele andere reden, want jij had vanavond eigenlijk andere plannen, maar die gaan niet door.
2: Nee, helaas niet. Dat nou, is het moment op in de hoofd van de zoete aardappel. En, het regent een beetje vandaag, dus ik kan vanavond helaas niet oogsten.
0: Dus, niet oogsten, dus dan heb je opeens een vrije avond.
2: Heb ik een avond vrij, dus dat komt mooi uit.
0: Hey Chantal, Thijs, het is bijna weekend, ik ben de lastigste niet. Ik ga jullie gewoon allebei twee tickets geven voor King Presents Simple Plan vanavond.
1: Nou, wat top, dankjewel.
2: Super.
0: Heel veel plezier daar, ik ga zelf ook, dus we zien elkaar daar.
1: Ja.

0: tickets weggegeven voor Simple Plan vanavond. Je hoorde Simple Plan ook. Ook de War on Drugs en ook de vaccines. Post-breakup sex. Berichtje van Vincent in de Kingcap. Die zegt zowel de vaccines als Simple Plan live gezien afgelopen jaar. Allebei erg goed. Ja, vind ik ook. Simple Plan dus vanavond weer in Amsterdam. De vaccines onder andere gezien afgelopen zomer op het Pinkpop Festival. Daar hadden wij ook toen de Secret Gigs. De beelden daarvan van de live sessie die vaccines daar deden. Die vind je wel terug op ons Kink YouTube kanaal. En zometeen is het weer tijd voor een stemlijstje van de Kink 1500. Als je jouw naam zometeen hoort, dan is dat jouw moment om te reageren en eventueel dat Fonkel nieuwe Kink 1500 t-shirt te winnen. De naam noem ik zometeen pas. Ik zeg wel alvast dat op het stemlijstje zometeen muziek van Muse, Fleetwood Mac en ook Soundgarden te vinden is.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit?
10: Hey, dit is het.
11: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: thuis de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Ben jij Imke Vogel, dan heb ik jouw stemlijstje hier voor me liggen. En daar ga ik 3 tracks van draaien. En het is aan jou om je zo snel mogelijk te melden in de Kink-app. Dan maak je kans op dat Kink 1500 shirt. Dus Imke Vogel, dit is jouw stemlijst. Meld je in de Kink-app. Je hebt gestemd op onder andere Fleetwood Mac, die je zo meteen hoort. Ook Soundgarden en deze van Muse staat op je lijstje. Knights of Sidonia.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Hey Imkje.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat een goed stemlijstje heb jij gemaakt.
1: Ja, lekker hè?
0: Ja. Ik zie in de kink ook allemaal mensen die of denken dat het hun lijstje is, maar dan bij het derde liedje denken, oh nee, toch niet. Of het er heel erg mee eens zijn. En ook een berichtje van Pieter. Kan ik mijn lijstje opnieuw maken? Nou, ieder ander lijstje krijg ik het idee dat ik geen goed lijstje gemaakt heb. Mensen zijn jaloers op jouw lijstje, maar hij was toch echt van jou, Imkje. En jij hebt je op tijd gemeld in de kink app.
1: Ja.
0: Je weet, dat betekent een kink 1500 shirt voor jou.
1: Ja, superleuk.
0: Heel erg veel plezier daarmee. En dankjewel voor het stemmen. En ik denk, als ik het zo inschat aan de meeval die je krijgt in de kink app en ook de edities van vorige jaren, dat deze allemaal de lijst toch wel gaan halen, toch?
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja,
0: dat hoop ik ook. Hey, Imkje, tof. Jij krijgt dat kink 1500 shirt. En mocht jij ook nog willen stemmen op de kink 1500 en daar ook eventueel zo'n shirt mee winnen, dan moet je dat doen via de kink app of kink.nl. En straks op Kink Muziek van Blur naar Kingfisher. How Lonely.

0: met Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In op de vrijdagmiddag. Waar je zometeen muziek krijgt van Tame Impala, Rage Against the Machine.
1: Pop-punk,
0: inderdaad
1: pop-punk.
0: Ook wat pop-punk in de vorm van Jimmy Eat World.

0: het dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
6: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dean ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft

0: De bond kan zulke haat grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. Vanmiddag is het 13 graden in het oosten tot 18 aan de kust. Morgen zijn er buien en schijnt af en toe de zon. En dan is het 14 of 15 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio.
2: Met Tim Impala en Rage Against the Machine. Na Jimmy Eat World, dit is The Middle.

0: Even al die frustratie eruit zo vlak voor het weekend.
1: Dit is Kink.
0: Bullet in the Head, Rage Against the Machine. Ja, dat weekend komt eraan. Dat is steeds dichterbij. Dus voordat we aan het weekend beginnen, eventjes nog de week afsluiten, vind ik altijd wel zo netjes. Nog één keertje terugspoelen naar het hoogtepunt van de afgelopen week hier bij Kink.
1: Kink. Kink. Kink Rewind.
0: Spoel zometeen even terug in Kink Rewind naar een moment wat jij aan kan dragen in de Kink-app. Dus bijvoorbeeld die ene filosofie op dinsdagmiddag bij Stefan Koren, die was zo grappig. Of misschien was er een fijne live-sessie in de Kink Live Bunker bij Jim, waarvan je denkt, daar zou ik nog wel een keer wat van willen horen. Of draaide Isabel net dat ene toffe liedje in de Zero's Break. Zometeen Kink Rewind en dan spoelen we nog één keer het hoogtepunt van de afgelopen week terug. En dan kunnen we dan officieel aan het weekend beginnen. Dus jouw suggestie is welkom in de Kink-app. Wat is er afgelopen week op Kink uitgezonden? En dat mag alles zijn. En dat je dat even wilt terugspoelen en nog één keer wil herhalen voordat we officieel dat weekend ingaan. Laat het weten en hoor het zometeen in Kink Rewind. Bij Kink waar je eerst muziek krijgt van Alice Cooper, ook Weezer en deze van Editors. Dit is Seriously bij Kink.

0: Man Wednesday en de Oud Kink XL. We might as well be strangers. Hi Kink, er komen mooie suggesties binnen voor Kink Rewind. Zometeen even terugspoelen naar het hoogtepunt van de afgelopen week hier bij Kink, voordat we officieel dat weekend in kunnen. En ook zo weer een stemlijstje voor de Kink 1500. Iemand die zich kan melden straks en daarmee dat nieuwe Kink 1500 t-shirt kan winnen. Die naam die noem ik zo meteen pas, maar op het stemlijstje in ieder geval muziek van Ramkot, Simple Minds en zometeen een track van MTV Unplugged van Nirvana.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn verleden?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
17: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
18: Shape the future with confidence. EY.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
20: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe
0: ga er weer drie doen. Drie tracks van een stemlijstje van een medekinker die daarmee een Kink 1500 shirt kan winnen wanneer hij zich op tijd meldt in de Kink-app. De naam die bij dit stemlijstje hoort is Arjan Vrij. Ben jij Arjan Vrij? Stuur dan een bericht en win dat shirt. Op jouw stemlijstje in ieder geval muziek van Ramkot die je zo hoort. Ook Simple Minds en deze van Nirvana, Man Who Sold the World.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Simple Minds, Waterfront. Red van Ramkot. En The Man Who Sold the World van MTV Unplugged van Nirvana. Het stond op het stemlijstje van Arjan Vrij. Die zich heeft gemeld. Dus ik sprak hem net buiten de uitzending dat Kink 1500 shirt komt zijn kant op. Wil je dat ook winnen of gewoon jouw stem doorgeven? Dat kan in de Kink app en op kink.nl. Kink Rewind. Weekend komt eraan en voordat we daar aan beginnen moeten we deze week even officieel afsluiten door nog één keer terug te spoelen naar het hoogtepunt bij Kink van de afgelopen week. Suggesties voor Kink Rewind die kwamen binnen via de Kink-app van Hugo bijvoorbeeld. Mijn suggestie is, Jim Volwal draaide een dag of twee geleden wat van Barbie. Dat mag van mij nog wel eens op de radio gedraaid worden. Zondag zie ik ze bij de popronde. Veel plezier daar, Hugo. Manuel die stuurt in de Kink app, Michiel draaide Ash gisterochtend voor mij en stuurde daarna zelfs een appje voor terug. 100% hoogtepunt voor mij. Ja, dat is leuk, Manuel. En een berichtje van Ivo, die zegt, kun je nog een keer dat gesprek laten horen met die artiesten dat Jim in de studio had en gelijk dat optreden in de Kink Live Bunker. Ik denk dat hij Bertha Ju bedoelt. Die waren inderdaad deze week in de Kink Live Bunker en ook in gesprek met Jim. De live sessie die ze daar deden, die vind je terug in de Kink app en op kink.nl. Dus daar kun je gewoon zelf naar terugluisteren. Maar ik heb wel dat gesprek er even bij gepakt. Die band is namelijk voor het grootste gedeelte Nederlands, maar voor een deel ook Duits. Frontvrouw is Duits. Dus Jim dacht, ik ga even wat Nederlandse memes ter inburgering laten horen.
1: I have some memes that, you know, I kind of want to test you if you know them or not. And your bandmates can like maybe elaborate on
2: maybe
1: these.
2: Maybe Zoe needs to help me out on this.
1: Yeah. Maybe you can help her out just a bit. So there's this one that I really like.
3: What I like all dit.
1: What I like all dit.
2: Oh, yeah. Well, what do you think? I think that's that can be added as well.
1: Yeah, okay, yeah. And what about this one?
4: What? No money here.
2: I don't know that.
1: No, you don't know that one?
2: I don't know that.
1: This one requires a lot of explanation. Let's just keep it at that one. All right, last one. This is not really a popular meme, but it's from a Dutch host. He used to host a quiz called The Slimste Mens. And he once said this.
5: Rustig, kil, ik maak een fatu.
1: Rustig, kil, ik maak een fatu.
2: What does that say?
6: Well, it's the quiz. Come on.
2: I don't understand.
0: Rustig, kil, ik maak een fatu. Bertha Ju was dus live in de live bunker bij Jim. Dat hele optreden vind je dus in de Kink app en op kink.nl en op ons YouTube-kanaal. En Jim is er zometeen weer na drieën met Isabel samen voor Jim en Isabel op de vrijdagmiddag. Dat hebben we even teruggespoeld. Herhaald kunnen we bijna aan het weekend beginnen. En dat doen we met muziek van Snow Patrol zometeen. Korn ga je horen bij Kink. En dit is nieuwe muziek van Palais Royale. Lost in Translation bij Kink.

0: Dit is Kink met Korn Got The Life. Zometeen het leukste vrijdagmiddagduo van in ieder geval Kink.
1: Scherp dit, ja.
0: Zeker. Jim en Isabel zijn er zo meteen weer. Met ook weer stemlijstjes uit de Kink 1500.
1: Uiteraard.
0: Een knabbel bij de babbel, neem ik aan. Babbel bij de, sorry. Niet mijn programma.
2: Ik doe het ook 6 keer.
0: Ja. En onder andere bij Jim en Isabel zometeen muziek van Kula Shaker, Lifehouse en ook De Staat.
3: Kink. Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
11: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
10: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
11: Wow.
12: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Ook de komende nachten moeten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers buiten slapen, verwacht het Rode Kruis. En dat roept de ruim 100 gemeenten die nog niks doen op om noodopvang te regelen. Justitieminister Van den Brink noemt de situatie opnieuw Nederland onwaardig en zegt niks meer te kunnen doen om gemeenten snel opvang te laten regelen. Het is nog altijd onrustig in Brussel bij een protest van vakbonden tegen bezuinigingen. Daar zijn ook anderen op afgekomen en die gooien onder meer vuurwerk en houten balken naar de politie. En die grijpt in met traangas en een waterkanon. Ook worden deelfietsen vernield die bij stations staan. Het lukt maar niet rivierkreeften weg te krijgen uit Nederlandse plassen en sloten. En daarom mogen vrijwilligers en sportvissers ze vanaf volgend jaar ook vangen, is een idee van staatssecretaris Erkens. Nu hebben alleen beroepsvissers een vergunning. De rivierkreeft eet waterplanten op en woelt de bodem om. Bij een overval op een populair Italiaans wijnhuis zijn tienduizenden flessen gestolen, samen goed voor zo'n €5 miljoen. De dieven wisten het alarm uit te zetten en daardoor werd de overval pas na het weekend ontdekt. Er wordt in Italië wel vaker wijn gestolen, maar een buit zo groot als deze komt niet vaak voor. Het weer nog van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen, 13 graden in het oosten en 18 aan de kust. Morgen buien, af en toe zon. En in het noorden kans op onweer. En dan een graad of 15.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
2: Ik ben er klaar voor.
1: Ik ook. En Lifehouse ook. Kula Shaker ook. Hier is Hars.

0: Lifehouse, Hanging by a Moment.
1: Jim en Isabel.
0: Zo, vrijdagmiddag.
2: Goedemiddag, goedemiddag.
0: We gaan het weekend even lekker aftrappen.
2: Lekker, nou nog niet, hè. We tellen af naar de aftrap van het weekend.
0: Ja, oké, dat is... Ja.
2: We zijn nog in de volle
0: drie uur is dat inderdaad een beetje tricky om al te zeggen.
2: Het is een beetje vroeg.
0: Dan weet ik nu al dat er mensen zijn die op kantoor zitten. Ja, weekend, we gaan weer. Kevin bijvoorbeeld, die zegt, goedemiddag Jim en Isabel. Jim staat hier weer aan op mijn werk. Er is alleen geen klote te doen.
2: Ja, dat krijg je op de vrijdag ook. Want de herfstvakantie is ook begonnen in bepaalde gebieden.
0: Ja, ja.
2: Hey, vorige week hadden wij een fotosessie hier.
0: Klopt, ja.
2: Voor Kink. Ja. Voordat we naar de Wodan Boys toe gingen. Jij weet, ik heb een ontzettende hekel aan fotoshoots.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan vooral voor dat soort fotoshoots. Omdat het heel algemeen is. Maar ik wil het zo meteen even met je hebben over pasfoto's.
0: Pasfoto's?
2: Ja, want daar heb ik geen hekel aan.
0: Dat is een heel ander kaliber.
2: Want ik moest in dezelfde week dus en die persfotoshow doen. En ik moest pasfoto's laten maken.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat kwam goed uit dan.
2: Ja, en dat vind ik een stuk makkelijker. Want even serieus. Je ziet er toch steeds uit als een halve crimineel gewoon. Als je op een foto gaat.
0: Op een pasfoto.
2: Op een pasfoto. Ja. Wat je ook doet, wat je ook geprobeerd hebt. Het lukt gewoon niet om daar mooi op te staan.
0: Nee, ik vind het altijd leuk als je dan inderdaad een rijbewijs of een ID-kaart van een vriend ziet of zo. En dat dan zo, nou, je staat er weer zo wat op, hè? Dat is een beetje het...
2: Ja, maar daarom heb ik er niet zo moeite mee.
0: Oké. Okay.
2: Want hij zit altijd in mijn portemonnee. En ik laat hem gewoon aan niemand zien, behalve als ik aangehouden word.
0: Ja, precies, ja, ja.
2: Maar ik wil zo meteen even mijn pasfoto aan jou laten zien.
0: En dan gaan we het raten.
2: Ja.
0: Oké, okay, nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan in zijn werk gaat. Je kan zeggen, we zijn er pas. Foto ook, goed. Kink had door de Rock Radio. Jim en Isabel zijn hier met zometeen de Baskaks naar de nieuwe...

0: Nou, één ding weet ik wel. Met de pasfoto's van tegenwoordig zal je niet snel verliefd worden op iemand.
1: Nee, dat zeker niet.
0: Dat moet je niet op je datingprofiel doen. Denk ik.
1: Nee, ik ga hem nu even...
0: Ja?
1: Sorry. Aan je laten zien. Mijn pasfoto's die ik heb laten maken voor mijn rijbewijs. Nou worden ze godzijdank wel zwart-wit. Maar kijk nou even.
0: Oké. Okay. Jij laat me nu...
1: En dan zegt ze dus... Weet je mag dus niet lachen.
0: Nee, je mag niet lachen.
1: Ik moest mijn haar bij mijn voorhoofd weghalen. Dan heb ik een vrij groot voorhoofd. Dus het staat nu, hè, je ziet meer voorhoofd dan hoofd.
0: Ja.
1: Ik moest mijn haar achter mijn oren doen. En het erge is, je mag ook niet lachen... en er mogen geen tanden zichtbaar zijn. Mijn lipje... Kijk, als ik ontspan... Dus ik moet dan echt helemaal mijn lip naar beneden drukken... om mijn mond dicht te houden.
0: Laat ik het zo zeggen, je pasfoto... Je hebt ook ineens een heel vierkant hoofd heb je hier.
1: Is toch heel raar?
0: En je ziet inderdaad alsof je zo... Ik mag niet lachen.
1: Maar wat ik dan zo verbijsterend vind... is dat dat is nog steeds vreselijk, die foto's. Wat ik wel heel fijn vond, vond ik echt top. Ik was bij die fotograaf en die zei meteen tegen mij... zal ik het doorsturen naar het RDW?
0: Oh, dus dat staat het al in het systeem.
1: Ja, dus wordt het aan het toegestuurd. Toen kreeg ik een code mee, dan moest ik me inloggen. Ik hoef verder helemaal niks te doen... en ik kan volgende week gewoon mijn rijbewijs ophalen.
0: Oh, dat is wel chill, ja.
1: Zonder afspraak, zonder iets.
0: Ja, en niet dat je dan per ongeluk, weet ik veel... het regent... Je laat per ongeluk het envelopje met de pasfoto's buiten ergens vallen of zo.
1: Ja, of hij zit ze weer niet goed, heb ik ook wel eens gehad. Maar je hoeft dus niets te doen. Die fotograaf stuurt dat al door. Mm-hmm. Wordt allemaal ingevuld, helemaal fijn, helemaal goed. Dus die techniek is er wel.
0: Ja.
1: Kunnen die pasfoto mensen dan ook eens een keer leren... hoe je gewoon mensen normaal erop zet?
0: Misschien kunnen we er een AI-filter overheen gooien. En dan,
1: Maar ik heb echt het idee dat dat een frustratie is van iedereen.
0: Ja, ik vind het ook nooit leuk om op de pasfoto te gaan, maar... Ja.
1: Ik wil die van jou zo meteen wel zien.
0: Oh god. Ja, nee, dat kan. Ja, kan. Hey, deze band gaat volgend jaar weer toeren.
1: Leuk.
0: Ja, vind ik verrassend ook.
1: Allebei samen? Druk nu. Kiks.
0: En hoe gaan ze dat doen? Met hart en ziel.
1: Ik dacht dat je hem na ging doen.
0: Nee.

0: Zeker.
1: Ja, klassiekertje van de truck naar Keks.
0: Toch leuk.
1: Toch leuk.
0: Toch leuk dat ze ook weer gaan toeren, vind ik.
1: Maar ik vind het ook wel leuk om nieuwe muziek te horen.
0: Oh, vind je dat leuk?
2: Voor wat?
0: Nou, dan heb ik heel goed nieuws voor je. Elke maandag tot en met donderdagavond, dan zit ik sowieso hier ook op Kink. Met de avondshow uiteraard. Daarin veel nieuwe muziek, waaronder ook de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Ook vanavond bij Larissa trouwens gewoon weer, hè?
1: Wat bij Larissa?
0: De Daily Drop, de belangrijkste release van de dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Deze die viel ontzettend goed afgelopen week. Maar dat is ook niet heel erg gek als je ervan uitgaat dat het om twee gasten gaat die heel veel herrie kunnen maken met z'n tweeën. Ik heb het over Mike Kerr, Ben Thatcher, a.k.a. Royal Blood.
1: Die snap ik.
0: Die snap je. Ja, nee. Die komen met een nieuw album over een weekje of drie volgende maand. Dat gaat heten Dead Company. Daar is nu de titeltrack van uitgebracht. En het enige wat ik kan zeggen is dat het gewoon echt heerlijk rachen is.
1: Oké.
0: Dus een prima moment om weekend alvast een beetje
1: Beetje
0: voorzichtig. Nou, voorzichtig.
1: Even een beetje wakker.
0: Daar doen ze niet aan. Royal Blood, hier is Dead Company.
2: Formal.

0: Er is een soort van gegeven dat heet The Wall of Sound. Oftewel, dat er echt gewoon heel veel geluid op je afkomt. Dat is dit wel een beetje.
1: Er komt heel veel geluid op je af.
0: Ja. Heel veel geluid op je af. Eigenlijk moet je ook niks anders verwachten van Royal Blood. Nieuwe single, Dead Company.
1: Maar ik zei net ook al, ik vind dit zo'n nummer, dan moet je een biertje in je handen hebben. Dan moet die keihard staan, dan moet je mee kunnen springen.
0: Ik ruik ook gewoon meteen bier.
1: Bier, toch?
0: En ik voel mijn schoenen een beetje plakken ook als ik dit nummer hoor. Ja. Maar dan wel op de lekkere manier dan.
1: Nou, dan zijn we het daarover eens. Eindelijk eens een keer.
0: Er wordt heel veel gereageerd als het gaat om pasfoto's.
1: We krijgen ze ook doorgestuurd.
0: Ja, want jij liet me net jouw pasfoto zien. Heb je van de week genomen.
1: Uh-huh.
0: En eigenlijk toen je het pas zei, toen vielen we op van, oh, ik kan mijn bril ook niet op. En dat soort, ik denk, oh ja, ik krijg nou wat.
1: Ja, je wordt helemaal in een hokje geduwd.
0: Je wordt helemaal kaal geplukt.
1: Ja, bijna wel, ja.
0: Wij doen natuurlijk het tegenovergestelde.
1: Maar Cindy Peters die stuurt net haar pasfoto door. Mm-hmm. Die is niet verkeerd.
0: Nee, ze zegt ook, je mag op je pasfoto wel lachen, maar niet je tanden bloot. Dus.
1: Ja, dat lukte mij dus niet. Nou, dankjewel voor deze tip.
0: Dankjewel voor het vinger op de zere.
1: Ik dacht dat niemand er goed op stond. Er zijn dus wel mensen die goed erop staan. Potverdomme.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Oké, muziek.
0: Volgende keer beter. Hey, zometeen dan, hopelijk, delen we dan weer een King 1500 shirt uit. Want zometeen een stemlijst voor de King 1500 van een medekinker.
2: Kink.
3: Heb jij al gestemd op de King 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Kink. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
7: & Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
15: Hij komt er weer aan, de King 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.
1: Natasha Gerritsen Bierhof, jij maakt kans op zo'n King t-shirt. Want jij hebt namelijk je lijstje ingestuurd. We gaan er zometeen nu drie nummers van draaien. En als je dan binnen die 3 tracks reageert via de app, dan ben jij de trotse eigenares van zo'n gloednieuw King t-shirt. Welke gaan we draaien? Nou, 21 Guns, Green Day, Flogging Molly If I Ever Leave This World Alive en Faith No More, We Care A Lot. Nou, Natasja Gerritsen-Bierhoff, ik hoop je zo meteen te treppen in de app.
15: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Faith No More.
1: En komen we ook weer bij elkaar.
0: Ja, dat is zo. Oh, wat tof. Het is soort van, we zitten soort van in het tijdperk van de reunieën.
1: Ja, het geld is overal op.
0: Ja, er moet inderdaad weer geld verdiend worden. Is er een band of een artiest met zijn muzikanten waarvan jij zegt, die moeten weer eens een keertje bij elkaar komen? Ik kan er ook even nu niet 1, 2, 3, want Oasis is al bij elkaar.
1: Ja, het vervelende is... dat zijn allemaal bands...
0: Vaak heb je dan te maken met mensen
1: waar iemand weggevallen is.
0: Ja.
1: Dus ik moet er even over nadenken. Ik ga er even over nadenken.
0: Ja, nee, dat heb je dan inderdaad. Want als je
1: en eigenlijk ook weer niet, want ze zijn allemaal bij elkaar gekomen.
0: Inmiddels wel, hè? Inmiddels, ja. Heeft er nog iemand een band op de bingo kaart staan die weer bij elkaar moeten komen die dan nog niet?
1: The Magnificent Four.
0: Oh, dat zou een fijn zijn, ja. Ja. De rest van de Jimi Hendrix Experience. Ja. Waarvan ik overigens oprecht niet weet wie er allemaal wel of niet nog hier zijn. Maar
1: ik ook niet.
0: Dat terzijde. Oké, okay. Iets anders dan.
2: Fake de Week. Jij bepaalt waar het nieuws heen gaat.
0: Ja, deze middag geef jij een twist aan het nieuws. Elke vrijdagmiddag eigenlijk. Ik vertel je iets wat er gebeurd is. Maar ik laat daar details in weg. En aan jou om deze in te vullen. En dan volledig naar je eigen fantasie. Dus je mag de waarheid spreken via de Kink-app. Het is natuurlijk leuker als je... Want het heet Fake de Week. Je mag de week gewoon faken.
1: En we laten het allemaal een beetje los, want we gaan richting het weekend. Dus niet meer zo serieus.
0: Daarom. Ik heb wel slecht nieuws. Als je van deze sfeer houdt. Ja, jij bent echt een kerstpersoon, ja?
1: Ja, maar ik vind het wel heel vroeg.
0: Ja, nee, dat is waar. Want inderdaad, de herfst is nog maar net begonnen. Maar er is al slecht nieuws als het gaat om de kerst. En het gaat dan voornamelijk om kerstbomen. En dan heb ik het over de echte kerstbomen. Dus niet de plastic dingen die je nog op zolder hebt liggen.
1: Die ik heb.
0: Ik ook, overigens. De kerstbomen die kunnen tot wel 20% duurder worden. De meeste echte non-plastic kerstbomen die komen namelijk uit Denemarken. En deze bomensoort die heeft een naam. Namelijk. Vul maar in.
1: Koeduur.
0: Koeduur.
1: Ik roep maar wat, ja.
0: Ja, hoe heet de Deense bomensoortnaam die wij als de kerstboom hebben?
1: Dus niet de echte naam, maar iets wat slaat op dat ze duurder worden.
0: Ja. Wil je al weten waarom de bomen duurder worden, of laten we dat voor later?
1: Vertel maar.
0: De Deense kerstboomkwekers dus.
1: Ja.
0: Die vragen nu meer geld omdat ze minder zijn gaan kweken. Dus het aanbod is minder.
1: Ja.
0: Sommigen zijn er zelfs mee gekapt. Wat ik zelf een hele leuke woordspeling vind. Dat heeft te maken met de lage prijzen die je dus eerst had.
1: Oh,
0: waardoor het voor veel van die boomkwekers niet rendabel was om te doen. Dus het is eigenlijk gewoon een soort van... Het is geforceerd duurder geworden.
1: Zou dit het einde zijn van de echte kerstbomen?
0: Dat is een goede vraag.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Maar goed, hoe heet dus de Deense kerstbomensoort? Je mag het helemaal naar eigen waarheid mag je het invullen. Een grappige naam, een geinige
1: Gek,
0: naam.
1: Raar.
0: Gekke naam.
1: Stom.
0: Dure boom, mag ook. Wat jij wil. Fake de week dus lekker. Foo Fighters.

0: Jim en Isabel op Kink met Foo Fighters en Window.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Ik vind Foo Fighters echt leuk. Nee, ik denk, zeg het gewoon even.
1: Ik vind het heel schattig hoe je het zegt. Ja. Echt zo bedenkelijk. Ze vinden Foo Fighters echt leuk.
0: Echt heel leuk. Ja, soms moet je daar gewoon eventjes bij stilstaan.
1: Ja, dat was echt zo'n moment van besef. Zo. Ja. Ja, die vind ik echt heel leuk.
0: Ja. Ja, ik moet ook een beetje bijkomen van alle berichten die zijn binnengekomen.
1: Ja, die zijn ook leuk. Ja, eerlijk is eerlijk.
2: Fake de week.
0: Ja, want elke vrijdagmiddag dan geef jij eigenlijk een twist aan het nieuws. Je fake de week. En vandaag gaat het in ieder geval over het nieuws over kerstbomen. Ja, het is een beetje, je zou denken, Jim, oktober is net begonnen. Maar er is dus nieuws over kerstbomen. Ze kunnen namelijk tot wel 20% duurder worden. En dan heb ik het over de echte boom.
1: Ja, dus niet de plastic shit.
0: Niet de plastic, maar een echte boom. Want ze komen namelijk uit Denemarken, deze bomen. Alleen zijn die kwekers, zijn er heel veel gestopt. Of ze moeten meer geld vragen, omdat het voorheen te goedkoop was. Nou goed, en deze bomen die hebben een specifieke naam, althans de bomensoort. Maar welke is dat? Nou, dat is...
1: Voor alle duidelijkheid, ik ga het nu zeggen. De echte boom is bijvoorbeeld de Spar of de Noordman. Dat wisten we al, maar we wilden dus een leuke variatie erop. Ja. En dat is gelukt.
0: Ja, en de Noordman, dat is waar het dan inderdaad voor een merendeel om gaat. Mm-hmm. Maar veel alternatieve namen die zijn hier wel doorgestuurd via de Kink App. Koenie zegt bijvoorbeeld de Bitcoinboom. Nou, als ze heel duur worden, dan snap ik dat heel goed.
1: Willem-Jan, die zegt, en dan wel met de O met een streepje erdoorheen, dus op z'n Deens, de kutboom.
0: Kutboom.
1: Kutboom.
0: Maurice, die zegt Denenboom, want Denemarken. Vind ik scherp.
1: Zeker.
0: Bram, die zegt de betaal je blauwspar.
1: Ja, die vind ik ook leuk. En Jeffrey, die zegt, voor zo'n boom heb je tegenwoordig een sparrekening nodig.
0: Loes, die zegt de piekinflatieboom. Nou, piek vind ik leuk. Dat heeft weer veel met kerst te maken.
1: Ja, en Alex heeft ook wel gelijk. Alex Mol, die zegt, het is veel te vroeg voor kerstonderwerpen. Ik zeg, schorsen dit item.
0: Dat vind ik al wel ook een hele goeie, ja. Dankjewel. De week is weer lekker gefaked bij deze.
1: Ik ga even naar de ijskast. Ik ga jouw drankje halen.
0: Oh, ja. En daarna gaan we ook weer babbelen bij de knabbel.
1: Dat bedoel ik. Dus ik bereid me vast even voor.
0: Goed, doen we dat ondertussen met Fischer Z.

0: Jim en Isabel. Nou, we kunnen toch wel stellen dat de vrijdagmiddagborrel zometeen gaat beginnen. Ik ben benieuwd wat voor drankje Isabel heeft meegenomen. Ik zie daar nu... wat is er aan de hand? Isabel, roep even wat er aan de hand is.
1: Ik ben hem kwijt.
0: Oh nee.
1: Ik heb hem ergens neergezet in het pand en ik weet niet meer waar.
0: Oké, Isabel gaat nog even zoeken. Dankje. Ja, ook zo chaotisch gaan sommige vrijdagmiddagborrels. Wij zorgen in ieder geval voor de fijnste alternative rock. Tom Petty en The Killers hoor je zo meteen.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey. Ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
15: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om noodopvang voor asielzoekers te regelen. Afgelopen nacht sliepen in Ter Apel tientallen mensen buiten in de regen. Schrijnend, zegt de vereniging. En ook premier Jette vindt het verschrikkelijk. Hij wil met gemeenten praten om snel extra plekken te regelen. De landelijke actie om vuurwerk in te leveren is voorbij. In totaal hebben mensen ruim

0: gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk. Volgens Franse media zijn de laatste twee werken teruggevonden in een garage. En de eerste twee werden door de dieven tijdens de vlucht al achtergelaten. De politie heeft deze week 5 mensen opgepakt voor de roof. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen. Morgen buien en af en toe zon. In het noorden zijn de buien feller met kans op onweer. En het wordt morgen een graad of 15.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 600 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. Wat verder opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Bijna 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden. 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Haagestein en Werkendam. 3 kwartier. A28 Groningen richting Amersfoort tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
3: Met zometeen Tom Petty, Free Fallin'.
4: Nu The Killers met Read My Mind.

0: Ik vind het dus een heel lekker nummer, want ik heb een hele tijd aan parachutespringen gedaan.
1: Oh,
0: als ik dit dan hoor, dan komt dat free-falling gevoel weer een beetje naar boven.
1: Ik moet me helemaal denken aan, heel luguber dit ook ineens, aan 9-11. Ja, na 9-11 was er namelijk een discjockey bij een Amerikaanse radiogroep.
0: Ja?
1: En die stuurde op een gegeven moment naar de leiding van die radiogroep, de directie. Zo van, hey, misschien moeten we in verband met 9-11 even wat nummers niet meer draaien. Binnen onze radiozendergroep, zeg maar. En dat werd toen een hele e-maildraad tussen allemaal mensen die dat na elkaar mailden. Dit eigenlijk misschien ook even niet doen, dit misschien ook even niet doen. En dat ging soort van viraal. We hebben het dan over 2001. Mm-hmm. Dat dus kranten erover gingen schrijven en dat soort dingen. En die lijst staat op Wikipedia. De soort van banlijst van Amerikaanse radiozenders na 9-11. En Tom Petty met Free Fallin' was er daar natuurlijk ook wel eentje van. Zoals je misschien wel kan begrijpen.
2: Het weekend is weer begonnen met Jim en Isabel.
0: Ja, het is kwart over vier, dus mogen we drankjes wel, toch?
1: Ja, nee, dan laten we de sfeer inderdaad een beetje oppeppen. Want ik heb net even de sfeer flink naar beneden gehaald met Free Falling. Maar goed, nee, inderdaad, de vrijdagmiddagbol is, kunnen we toch wel stellen, nu begonnen. Jim en Isabel hier, hallo. Wij gaan die vrijdagmiddagbol wat opleuken met muziek. En Isabel, jij neemt elke week een drankje voor mij mee?
0: Ja. Ik weet dat jij een bierdrinker bent, dus ik probeer altijd biertjes te zoeken, maar dat valt niet mee om altijd een originele te vinden. Dus ik wil je nu iets uit laten proberen waarvan ik heel benieuwd ben hoe jij het vindt.
1: Mm-hmm.
0: Er is heel wat te doen geweest over dit drankje. Ik ga de naam niet noemen.
1: Oh.
0: Hele grote reclamecampagnes met allemaal influencers erop. En het ziet eruit als frisdrank. En zo wordt het eigenlijk ook een beetje verkocht. Maar er zit wel alcohol in.
1: Oh, er zit alcohol in. Oh,
0: dus er was wat te doen over dit drankje. Ik loop even weg bij de microfoon. Ik trek hem alvast voor je open.
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja. Ik ga ook niet naar het blikje kijken. Ik wil een soort van blind... De blind taste test is dit. En dan mag je eigenlijk zeggen wanneer ik roep van... Oh, dit smaakt hiernaar. Hoe accuraat ik ben of niet. Oké. Okay.
0: Je gezicht ook.
1: Ik probeer heel erg te identificeren wat dit is.
0: Ja?
1: De vibe die je krijgt, het is niet romig. Nee, het is een soort van siroop. Smaakt het naar, maar ik kan een soort van hele milde kersensiroop smaken is het.
0: Maar je gezicht zegt, nee, niet mijn ding.
1: Nee, het is gewoon, het doet me niet heel veel eigenlijk. Heeft het iets met kersen te maken, dit?
0: Ja, raspberry is het.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik kan het nu omdraaien. Het is eigenlijk gewoon prikwater met een smaakje en een vleugje alcohol.
1: Alcohol-infused sparkling water with a hint of raspberry. Maar dit is gevaarlijk, hé.
0: Dit is heel gevaarlijk.
1: Want ik heb helemaal niet door dat hier alcohol in zit.
0: Nee, en ook als je het ziet en ook de influencers die het aangeprezen hebben... die prijzen, die zijn eigenlijk voor een jongere doelgroep. Dus er is over dit drankje is heel veel te doen geweest.
1: Dat snap ik dan wel, ja. Ja.
0: Of dit zomaar kon. Maar zou je het nog een keer drinken bij een borrel... of zeg je van, ik heb wel genoeg gehad?
1: Nee, ik zou dan inderdaad, dan zou ik gewoon voor... Nou, wat braaf ineens dan ook. Dan zou ik gewoon voor kersensiroop gaan.
0: Okay.
1: Of dan inderdaad, doe dan maar iets met een biertje of zo. Ja.
0: Oké. Ik ga mijn best doen om volgende week weer een lekker biertje
1: te doen. Maar wat ik al zei, het is niet onsmakelijk of zo. Het is echt heel gevaarlijk, want het is gewoon lekker kersensiroop.
0: Ja, maar daarom.
1: Alcohol erin.
0: En ik ben natuurlijk toch een moeder, hè? Dus ik dacht, ik ga het gewoon eens een keer bij jou uittesten. Kijken of het nou zo is.
1: Dus als je denkt dat je dochter... wat fijn, ze drinkt gewoon siroop. Blijkt het dit te zijn.
0: Dat dachten dus heel veel ouders ook toen dit kwam. Oh. Het is ook gekocht. En pas, want kijk maar eens hoe het blikje staat met alcohol. Het staat er ook niet op. Het staat alleen maar een symbooltje en een vleugje. En dan een symbooltje van alcohol.
1: Ja, goed.
0: Trick 'em all, trick 'em all.
1: Trick 'em all.

0: en de kink hebt gesprekken over breezers en dat soort dingen, dan ga je inderdaad wel afvragen, what's my age again? Doe me wel een beetje aan denken inderdaad, aan de puberteit, het drankje wat je me vandaag gegeven hebt.
1: Nee, het is een soort van de nieuwe breezer, laat maar zeggen.
0: Ja, oh ja. Ja, vandaar dat ook die weerstand er waarschijnlijk een beetje is.
1: Ja. Geschiedenis herhaalt zich gewoon, hè?
0: Ja, heb je wel eens een drankje gehad waarvan je echt gewoon, dat je gewoon weet, als ik daar eenmaal aan begin, ik vind het zo lekker, daar raak ik straalbezopen van?
1: Nou, niet zo. Waar ik heel erg mee uit moet kijken, en daarom drink ik het ook al een tijdje niet meer, is tequila.
0: Oh.
1: Daar is het wel eens een paar. Ik denk dan steeds dat het allemaal goed gaat tot de volgende ochtend. En ik me af moet vragen, wat hebben we ook weer gedaan?
0: Nou ja. Ja, ik had het vroeger met, dat heet dan Smirnoff Ice, heet dat?
1: Oh ja.
0: Dat is dat, ja, het is super zoet. Maar daar hou ik dan van zoete drankjes. En daar heb ik echt een keer op een schoolfeest, toen ik zeg maar, mocht ik toen al eigenlijk legaal,
1: ik
0: weet
1: denk
0: ik veel.
1: Het niet.
0: Maakt niet uit. Dat werd daar gewoon ingeschonken natuurlijk. Maar ook alles door een rietje gedronken. En het schijnt dat ook zeg maar het bezopen effect erger maakt. Nou, toen ben ik daar echt straalbezopen rondgelopen. En toen heb ik daar waarschijnlijk allemaal dingen gezegd die ik niet had moeten zeggen. Maar dat gebeurt op de radio ook, dus dat.
1: Daarom zit je hier nu.
2: Babbel bij de knabbel.
0: Ah, goed, dat zijn dan van die onderwerpen die te sprake komen tijdens een vrijdagmiddagborrel.
1: Zeker.
0: Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt, ik sta hier met mijn collega's nu bij de vrijdagmiddagborrel en ik zoek een aanspreekpunt, een kernpunt, zeg maar.
1: Ja, het wringt een beetje. Dus daarom hebben we dit item. Ik ga een vraag stellen aan Jim, maar ook aan jou daar aan de andere kant van de radio, want dan leer ik jou ook een beetje beter kennen en dan leer jij ons een beetje beter kennen. En dan heb je ook gelijk een gespreksonderwerp voor als je op zo'n ongemakkelijke borrel staat. Of op een gezellige borrel, kan ook.
0: Of op dit moment in de file staat toch tegen iemand wil praten.
1: Ja.
0: Dat kan ook gewoon. De kink-app is er gewoon.
1: Helemaal goed, we zijn er voor je. Alles kan je op ons leegstorten. De vraag van deze week. Waarvan hoop jij dat het over 20 jaar niet meer bestaat? Ja.
0: Dit kan natuurlijk meteen de hele serieuze kant op gaan.
1: Ja.
0: He, Paarse Vrijdag vandaag.
1: Ja.
0: Misschien dat de haat tegenover mensen die misschien van andere mensen houden, dat een keer.
1: Gelukkig, ik dacht dus dat je gewoon hardop ging zeggen, ik hoop dat Paarse Vrijdag niet meer bestaat.
0: Nee. Juist omdat het vandaag Paarse Vrijdag is, zou het mooi zijn als over 20 jaar dat we. Dat de acceptatie bijvoorbeeld voor mensen die op hetzelfde geslacht vallen bijvoorbeeld, dat het dan wat dat het daarmee beter gaat.
1: Mm-hmm.
0: We kunnen natuurlijk met dingen komen als ziektes moeten de wereld uit.
1: Ja.
0: Oorlog moet de wereld uit.
1: Maar laten we het een beetje luchtig houden.
0: Laten we het een beetje luchtig houden. Ik weet dat ik eerder vanmiddag al over kerst begon.
1: Uh-oh.
0: Maar dat was gewoon het nieuws. Maar kunnen we alsjeblieft ophouden met kruidnoten in de schappen flikkeren? Als het september of augustus is of zo, kappen.
1: Ja.
0: Oprotten.
1: Dat vind ik een hele
0: goede. Nu is het Halloweenseizoen.
1: Vind ik ook.
0: Daarna mogen ze wat mij betreft.
1: Ja, vind ik een hele goede. Dus inderdaad, over 20 jaar stoppen met te vroeg seizoensproducten in de winkels leggen.
0: Ja.
1: Nou, ik heb er ook eentje. Fatbikes. Maar ik denk dat die over 20 jaar sowieso niet meer bestaan. Dus zeg ik daarbij.
0: En mijn hoverbikes.
1: Ik hoop dat over 20 jaar de jeugd niet meer een nieuw gemotoriseerd voertuig mag besturen. Dus stel dat over 20 jaar vliegende skateboards zijn en dat soort dingen. Nee, dat dan liever niet.
0: Dat dan liever niet. Oké. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Dus de vraag was nog een keertje.
1: Waarvan hoop je dat het over 20 jaar niet meer bestaat?
0: Ah ja, oké. Ja.
1: Reageer via de app. We zijn heel benieuwd waar jij nu over nadenkt. Laat het ons weten.
0: Ondertussen blijven we lekker babbelen en knabbelen met onder andere Razorlight. Dit is In The Morning. Die mogen er over 20 jaar nog wel voorbij zijn, hoor.
1: Ja hoor.

0: Razor Light met In The Morning hier op King. Bij Jim en Isabel met de babbel bij de knabbel. Wat mag er over 20 jaar gewoon niet meer zijn? Wat mag er verdwenen zijn? Wat hoeft er niet meer te zijn?
1: Ik lees net DJ's die over intro's heen praten.
0: Nou, is dat is jammer. Want dat is wel een gedeelte van mijn vak. Dat is jammer dat dat ingestuurd wordt. Als je nog andere ideeën hebt, is van mij van harte welkom. Sorry Mieke. Maar goed, ik kan natuurlijk je wel gewoon blij maken met fijne muziek. Zometeen bijvoorbeeld Linkin Park en Pearl Jam en ook 21 Pilots. Oftewel een Kink 1500 stemlijst.
1: Oh ja.
0: Moet ik je wel nog meer slecht nieuws brengen? Want dit is wat DJ's dan ook doen. Die moeten dit ook in starten, anders wordt er geen boterham verdiend.
1: Dat is waar.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak waarbij tienduizenden mensen besmet raakten. En de overheid is er toen niet voor mensen geweest, zei de minister van Volksgezondheid. Gemeenten moeten snel noodopvang regelen voor asielzoekers. Die oproep doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Afgelopen nacht sliepen tientallen asielzoekers in Ter Apel weer buiten. En komende nacht kan dat weer gebeuren, denkt het Rode Kruis. Max Verstappen heeft de snelste ronde gereden in de sprintkwalificatie bij de Grote Prijs van Singapore. Dus hij start morgen van pole position in de sprintrace. Het is de 11e keer dat hij pole pakt voor de sprint. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen. Morgen buien, af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 15 graden.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 650 kilometer file. Er is veel vertraging op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. De A2 richting Maastricht is door werkzaamheden dicht bij Roosteren. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg staat een file met een kwartier oponthoud. Daar is een rijstrook dicht door werkzaamheden. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen afrit Nieuw-Leusen en knooppunt Atterwaardbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch richting Oss tussen knooppunt Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. De A15 Europort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug. 1 uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
5: Hij komt er weer aan, de King 5.

0: kandidaten voor de lijst met de beste alternative rock ooit gemaakt. Vanaf maandag 19 oktober, dan hoor je de Kink 1500. Tot die tijd is het inderdaad je stemlijst invullen. Dan maak je ook nog eens kans op een t-shirt, als je jouw stemlijst hoort, en je naam. In dit geval is het Bianca van Beek. Bianca van Beek, hallo, als je erbij bent. Laat dan van je horen via de Kink-app, want dan win jij dus het gloednieuwe Kink 1500-shirt. Overigens, overkrijgbaar via kinkstore.nl. Zometeen in Bianca's stemlijst onder andere Pearl Jam en Linkin Park. Maar eerst 21 Pilots, dit is Ride.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

oktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

0: Die komen we toch niet verder, joh. Better Man, Pearl Jam in de stemlijst van Bianca voor de Kink 1500. Voorspelling? Denk jij dat Black weer op nummer 1 komt te staan van Pearl Jam in de Kink 1500?
1: Ik kan hier geen antwoord op geven. Ik sla helemaal stil.
0: Ja, dus. Dat is gewoon een ja, wat mij betreft dan.
1: Ja.
0: Ja. Laat je stem achter via kink.nl of de Kink-app.
2: Babbel bij de knabbel.
0: Want stemmen kan je natuurlijk nog steeds, hè? Via kink.nl. Sorry, ja.
1: Sorry. Ik wou eerst starten hem in, dus ik denk, nu moet ik.
0: Ja, nee,
1: dat is mijn cue.
0: Je hebt helemaal gelijk, sorry. Ja.
1: Waarvan hoop je dat het over 20 jaar niet meer bestaat? Waarvan hoop je dat het over 20 jaar niet meer bestaat? Nou, heel veel mensen waren het met mij eens toen ik zei, nou ja, fatbikes of jeugd op gemotoriseerde voertuigen.
0: Ik zag ook iemand die zei campers en fatbikes. Martijn was dat. Ja, dat vond ik wel leuk.
1: AI. Heel veel mensen hebben het over AI. En influencers, die mogen ook weg van heel veel mensen.
0: Ja, Oscar die zegt bijvoorbeeld, ik hoop dat over 20 jaar al die lelijke AI-posters die er allemaal hetzelfde uitzien, weg zijn. Dat kan ik me daaraan ergeren. Maar dat vind ik dus inderdaad ook, ja. Als ik zeg maar een cafeetje zie of zo, en die heeft zo'n lelijke AI-post met dit is ons nieuwe menu. Dan denk ik, nou, ja. Flikker op, heb je die ook door AI laten schrijven dan of zo? Dag, weet je wel.
1: Dus Jim is er mee eens. AI mag wat hem betreft ook weg.
0: Nou ja, kijk, AI hoeft van mij niet. Want AI is ook een beetje... AI is ook, zeg maar, progressie. Sorry. Ja, ik kreeg toch een klein beetje kots van mijn eigen opmerking in mijn mond. Maar AI als tool... Dus het bijvoorbeeld
1: zullen we deze discussie
0: administratie
1: gewoon
0: niet, en dat soort
1: zullen
0: dingen.
1: Zullen we deze discussie gewoon niet doen?
0: Maar al die lelijke plaatjes.
1: Zullen we deze discussie
0: al die lelijke plaatjes? Wegwezen. Oké, sorry.
1: Ik vind AI zo'n lastig onderwerp om daarover te praten.
0: Nou ja, daarom moeten we het misschien ook juist. Nee, niet nu. Jeroen die zegt Crocs. Die mogen van mij weg. Dat zijn die plastic. Wat zijn het? Sandalen, schoenen, weet ik veel.
1: Heb jij Crocs?
0: Nee.
1: Heb je ze ooit gehad?
0: Nee.
1: Ik ook niet, nee.
0: Nee, ik vind ze echt. Ik vind ze. Nu mag ik het zeggen. Ik vind het spuuglelijk. Echt, ja. Ik vind het verschrikkelijk. Maar wel, ik vind wel een videogame heel leuk. Die heet Croc. Maar dat heeft daar dan heel weinig mee te maken.
1: Nee, die mag dan weer wel, inderdaad. En er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja, sorry Isabel, maar we hopen toch dat er over 20 jaar geen sigaretten meer zijn. Ik mag dan nog steeds wel stiekem roken, maar ik ben het daar wel mee eens.
0: Ja, dat zou wel fijn zijn, hè? Ja.
1: Sorry. Jij had het net over AI. Deze vind ik een hele goeie. Over 20 jaar niet meer mensen die met een volle kar bij de zelfscans aan af te rekenen. Ja. Oh, dat haat ik echt.
0: Is dat een hekelpunt?
1: Ja,
0: dat
1: vind ik echt een hekelpunt. En dan vooral 's ochtends vroeg, want ik ga dan 's ochtends vroeg een broodje halen. En dan staan er vaak moeders die net hun kinderen weg hebben gebracht. Mm-hmm. Die staan dan werkelijk waar met de hele kar voor de hele week met boodschappen. En dan staan er ook allemaal mensen die gewoon even een broodje of een limonade of een pakje melk af willen rekenen voor de lunch. Item voor item en ook op een dode gemakje. En dan tussendoor misschien zelfs ook... Oh, hou op, ik kies... Helemaal... Nee.
0: Wat jou betreft wordt het dus niet alleen maar... Wat jou betreft is er ook een zelfscan... weinig boodschappen.
1: Ik vind dat de zelfscan is voor als je een paar itempjes hebt die je er even snel doorheen scant.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: en
0: ja.
1: De loopband is gewoon voor als je inderdaad zo'n hele rit, dan zet je dat erop. En dan de zelfscan, daar kunnen mensen dan wat sneller doorheen.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Ja, Stefan die had ook nog wel een goeie.
3: Over 20 jaar hoop ik de serieuze kant dat de woningnood er niet meer is, zodat mijn kinderen lekker makkelijk het huis uit kunnen. Dag!
1: Ja. I feel you.
0: Dag! Ja, ben je dochter al zat, ja?
1: Dus het, nee, nog niet. Maar als het zo doorgaat, dan ga ik eerder het huis uit dan zij.
0: Ik zou ook graag het huis uit willen. Maar goed, heb je die prijzen gezien? Belachelijk. Niet normaal. Goeie Stefan, nou goed, wat vind jij dat er over 20 jaar niet meer moet zijn? Laat het weten.

0: misschien een mantra die ik wat meer moet aanhouden. Vrijdagmiddag tussen 3 en 6 bijvoorbeeld. Of elke maandag tot en met donderdagavond tussen 6 en 9. Bite my tongue.
1: Juist, vind ik ook.
0: De warning. Dankjewel, Isabel. Zometeen hier op Kink. Fontaine DC en ook Bush.
2: Kink. Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
9: Oh nee, verzekering...
8: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
9: Oh, wil ik wel.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Balen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
13: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
11: Goed plan, Zonneplan.
14: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Amerika heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Eerder zette Trump al rechters op een sanctielijst en de nieuwe maatregelen richten zich op het hof zelf. Amerika gaat er alles aan doen om het werk te dwarsbomen, zeggen ze. Het hof zelf is niet onder de indruk en zegt gewoon door te gaan met het werk. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft haar excuses aangeboden aan mensen die besmet zijn geweest met Q-koorts. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak. Tienduizenden raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Volgens de minister had de overheid hen ondersteuning moeten bieden, maar deed dat niet. Ook premier Jette heeft Rusland de vijand van Nederland genoemd. Defensieminister Jezilgus deed dat gisteren ook, en daar was de Russische ambassade in Den Haag niet blij mee. Jette zegt niet verrast te zijn door het woord vijand. Dat is volgens hem eerder door het kabinet gebruikt. Hij wil dat Nederland alert blijft op Rusland. Max Verstappen heeft op het circuit waar hij nog nooit won pole gepakt voor de sprintrace. Hij reed in de sprintkwalificatie in Singapore de snelste ronde. Russell reed de tweede tijd en Leclerc de derde. Vorige week won Verstappen zijn eerste Grand Prix van dit seizoen in Maleisië. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen, morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer en een graad of 14.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 650 kilometer file. De meeste vertraging is daar in de zuidelijke helft van het land. Op de wegen tussen Utrecht en Brabant loopt het vast en in Limburg door de afgesloten A2. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knoop het Oude Rijn, ruim een half uur extra reistijd. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Knoop het Ketelplein, een uur vertraging. In het noorden van het land op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuw-Leusen en Zolle Centrum, een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoop het Hintham en Nuland, 20 minuten op onthoud. Door een ongeluk, één rijstrook is dicht.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
1: Met Marianne Fontaine's DC.
0: Nabush, dit zijn de Chemicals Between Us.
1: Ah, die hebben we wel, toch?
0: Ik mag het hopen. Anders was dit een hele slechte keuze geweest, dit radioprogramma.

0: outro's, hè?
1: Ik weet niet of Mieke het daarmee eens is, hoor.
0: Is dat net zo schandalig als over een intro heen gaan?
1: Vind ik ook persoonlijk niet zo heel erg. Maar dat is ook een smaakdingetje, denk ik. Een radiosmaakdingetje.
0: Over smaakdingetje gesproken, inderdaad.
1: Ja.
0: Of manieren van. We hadden het net over die zelfscans, hè? Wil je er nog een muziekje onder?
1: Oh, sorry. Ja, nee. Laten we even een jingle doen. Ook zo'n radioterm weer.
2: De airfryer is opgewarmd.
1: Oh, zeker.
2: De drankjes staan koud. Ja. Jim en Isabel

0: nou ja, om wat om te doen. Er wordt over... Comments worden er over gegeven.
1: Ja, want ik had namelijk gezegd dat ik een ontzettende hekel heb als ik zo'n bij zo'n zelfscankassa sta. Dat er dan soms mensen staan met een hele volle boodschappenkar die al die items nog apart gaan scannen. Nou, toen kwamen er een aantal verschillende discussies eigenlijk naar boven borrelen. Punt 1 werd er gezegd, ja, maar Isabel, je hebt toch zo'n handscanner in je hand, dus dan zet je die erin. Nee, ik heb nooit een handscanner in mijn hand. Jij wel, Jim?
0: Nee, maar ik ga vaak met een mandje. Dus dan is het inderdaad best wel knullig om... Dat gaat niet, want dan zijn beide handen
1: dat
0: al
1: bedoel ik. Dus,
0: bezet.
1: Dus ik gooi inderdaad alles in mijn mandje. Dan ga ik naar zo'n zelfscan en dan scan ik heel
0: piep,
1: snel...
0: Piep, piep, piep.
1: Maar niet een hele boodschappenkar. Dus daar zit al volgens mij het misverstand.
0: Ja, jij ergert je aan mensen die met een volle kar bij de zelfscankassa dan zelf alles één voor één gaan scannen.
1: Elk item stuk voor stuk. En dan heb ik het niet over een karretje, maar echt de weekboodschappen.
0: Ja.
1: En dan denk ik, daar is er gewoon een kassa voor.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed.
0: Of een handscanner dus, die je al in de winkel... Dat je al...
1: Ja, dat je in de winkel alles al scant, dan hoef je alleen maar af te rekenen. Dat zou ook...
0: Want even voor duidelijkheid, aan die mensen heb je geen hekel.
1: Nee, die schieten gewoon op. Ik heb een hekel aan mensen die trutten. Misschien moet ik nu ook mijn mond ophouden en dan kunnen we ook op.
0: Dus dat weer uit de wereld rollen, dat is toch fijn. De belangrijke zaken van de wereld worden gewoon opgelost hier op vrijdagmiddag.
1: Ja, ik ben er gewoon warm van.
0: Gewoon lekker je weekend aftrappen. Dat doe je met Jim, met Isabel, met dit soort zaken. Maar ook vooral met heel veel fijne muziek. Red Hot Chili Peppers zometeen.

0: Ja, ik krijg altijd een neiging om handje de lucht.
1: Welkom bij het stoere Kink Alternative Rock Radio. Ook gewoon Polonaise hier hoor, waarom niet? The Haunted Youth, ja, ik vind het echt een held deze man.
0: Dat weet ik.
1: Maar dat komt omdat hij vooral heel veel gevoel weet te leggen in zijn nummers.
0: Ja.
1: Terwijl je daar ook echt kaart op los kan gaan, wat ik heel knap vind.
0: Nou, jij liet mij vanmiddag toen ik binnenkwam, was je iets aan het luisteren. En voor mij klonk dat heel erg synthesizer, een beetje Depeche Mode-achtig. Mm-hmm. New Order zelfs wel.
1: En zal ik het er even bij pakken?
0: Kan je daar een klein stukje van laten?
1: Voor de gein. Want ja, we hebben het dus over de Haunted Youth. Die heeft niet zelf een nieuwe track uitgebracht, maar die heeft samengewerkt met een andere artiest.
0: Ja?
1: Die ik eigenlijk niet ken.
0: Nee, maar laat eens horen dan. Want jij zegt, nou, ik hoor helemaal niks van de Haunted Youth. En ik vind het wel heel spannend dat hij dit zo heeft gedaan.
1: Ja, het gaat dus om Pio heet deze meneer, ga ik even vanuit. Die heeft dus een track gemaakt samen met de Haunted Youth. Mm-hmm. Midnight Sunlight heet dit.
0: Ja.
1: Dit is vandaag uitgekomen. Ik vind het niet heel erg bij King passen zelf, maar dit is een beetje...
0: Nee, maar dat mensen ook weten wat we hebben vrijdagmiddag doen voordat we hier in de studio zitten. Dan laat Jim mij af en toe even muziek horen en zo.
1: Ik zal even skippen. Ik snap wel meteen waar jouw ding vandaan komt.
0: Ja, toch? Ja. Zo heel erg synthesizer. Maar dit is dan die zanger van de Haunted Youth die je nu hoort. Zou dat al zijn bijdrage zijn?
1: Ja, ik denk dat ze... Overigens komt de gast waarmee hij nu heeft samengewerkt komt ook uit België. Dus daar zal de link wel zijn, de muzikale link tussen die twee.
0: Maar ja, ik vind dit heel anders klinken dan de Haunted Youth. En ik vind het wel leuk dat hij eraan mee heeft gedaan.
1: Ja, nee, dat vind ik ook leuk, ja. Expand your horizon, zeggen we dan.
0: Yes.
1: Vind jij het dan wel goed als ik dan even een gitaarplaat van The Haunted Youth dan
0: draai? Ja, nee, de echte Haunted Youth.
1: De echte. Dit is niet de echte. onvergetelijk. Forget Me hoor je nu op Kink, The Haunted Youth.
2: Joe, pick up the phone. I know you're not asleep yet. You think just because I broke...

0: Me bij Jim en Isabel hier op Kink. Mocht je dat bijvoorbeeld vergeten zijn. Zometeen meer fijne Alternative Rock. En wel afkomstig van een Kink 1500 stemlijst. Met onder andere Kings of Leon en Metallica.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Bijbel.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: 6:30. Kink. ANP Headlines.
3: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Asielzoekers hebben vannacht in het dorp Ter Apel ook in winkelkarretjes, onder winkelluifels en onder stukken karton geslapen, zegt de gemeente. Er was al bekend dat mensen in de regen voor het aanmeldcentrum lagen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. 20 jaar terug raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend werden niet meer beter. En daar was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans. Het internationaal strafhof in Den Haag roept landen die lid zijn op het instituut te steunen, zodat het zijn werk kan blijven doen. Amerika legde nieuwe sancties op tegen het hof, dat ze in een verklaring schurkachtig noemen. Het weer nog van Weer Online. Het gaat vanavond flink regenen. Vannacht is het even droog, maar morgen opnieuw buien. Ook is er dan nu en dan zon. Bij een graad of 15.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een druk spits met 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Roosteren door werkzaamheden. De files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en Echt een half uur vertraging na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Arnhem en Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoopend Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
2: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
5: Tom Hofman, jij maakt kans op zo'n t-shirt. Dankjewel voor het insturen van jouw lijstje met daarin onder andere The Kings of Leon, Mustang, Metallica, One and Last Night van The Strokes. Die gaan we nu draaien. En als onze lieve Tom Hofman reageert binnen die drie tracks, sorry, krijgt hij een geweldig mooi t-shirt.
6: ook jouw weekend, hè?
5: Ging lekker.
2: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: feestje in de Ziggo Dome. Althans, aanstaande zondag.
1: Ik kan het zeggen, niet last night, maar Sunday night.
0: Sunday night.
1: En they are in de Ziggo Dome, hè?
0: En they are in de Ziggo Dome, de Strokes. Ik heb al ik doe dit normaal nooit naar setlist kijken, voordat ik naar een concert ga.
1: Ik ook niet.
0: Want ik vind dat spoiler.
1: Ja.
0: Maar, dan ben ik meteen even heel eerlijk. Nieuwe album van de Strokes. Ik ben er niet zo'n heel groot fan van.
1: Kan.
0: En dat is vooral omdat Julian Casablancas, de frontman, heeft eigenlijk best wel een goede stem.
1: Ja.
0: Heeft hij helemaal kapot gemaakt met echt een overdreven autotune. En dat is zijn intentie geweest, daar niet van. Okay. Maar het is gewoon niet om aan te horen. Dus ik ben ten eerste benieuwd hoe een paar van die... Want ze gaan daar ongetwijfeld een paar spelen. Of ongetwijfeld, ik weet het zeker, ze gaan er een paar spelen. Ik ben heel benieuwd hoe dat live uitpakt. Maar ik ben ook wel blij dat hij dan toch ook wel bijvoorbeeld Last Night gaat spelen.
1: Weet je wat er mooi is? Ik heb toch kaartjes gekocht voor Placebo.
0: Echt?
1: Ja, en daar hoef ik dus niet bang voor te zijn. Want het enige nieuwe nummer wat zij gaan spelen...
0: Dat is de King zelf van deze week.
1: Juist. En de rest alleen maar 30 jaar lang de bekende hit.
0: Wat leuk dat je toch gaat.
1: Ja, goed.
0: Ja, want eerst was je toch een beetje... Oh, maar ik wil mijn beeld niet verpesten. Ja. Dat snap ik heel goed.
1: Ja, maar Helen Keller heeft mij echt over de streep getrokken. Dat ik dacht, ja, ze klinken weer zo gewoon inderdaad als die 30 jaar Placebo. Dus ik ga gewoon.
0: Oké. Nou, zometeen dan hoor je... Ze hier, wilde ik zeggen. Niet live natuurlijk. Wel de King XL. Helen Keller zometeen aan Massive Attack. Dit is Unfinished Sympathy.

0: Romke Schaap die zou met me mee willen naar Placebo. Maar helaas, als ik nog een kaartje had gehad, Romke, had je met me meegemogen. En alleen maar blauw meer mensen enthousiast worden over deze nieuwe van Placebo. En het concert dus eind deze maand.
1: Helen Keller, de kink ik zelf van deze week. Ja, Isabel, het is 6:02. Klinkt als een televisiequiz. Is het niet? Gewoon hoe laat het is. Larissa Posma, hallo.
2: Hallo.
1: Hoe voel je je?
2: Goed.
1: Ja?
2: Ja, ik voel me echt heel goed. Ik heb wel koud.
1: Je hebt koud.
0: Ja, dat klopt. Ik had een opvlieger, dus ik heb de airco heel hoog gezet. Dat heb ik gedaan.
2: Dus jouw schuld.
0: Dat is mijn schuld dit keer, ja.
1: Dit keer was ik het niet. Nee. Altijd.
0: Ik zal hem zo uitzetten.
1: Als Isabel aan mij vraagt, goh, wat is het koud? Dan zet ik dat ding aan en dan zit ze na 15 minuten of een half uur. Oh, wat is het warm!
2: Ja, maar je hebt een vliestrui aan ook.
0: Ja, maar die had ik net uit.
2: Oh.
0: Maar ik zit in die fase dat het hoega.
2: Aan uiten. Ja, oké.
0: Okay. Dus ik ga hem zo uiten.
1: Over hoega gesproken. Zometeen Larissa Posma hier op Kink. Geen idee waar dat op slaat eigenlijk. Maar wel fijne muziek zometeen. Onder andere Vols en Kaizer Chiefs. Heel veel plezier via vrijdagavond goed met Larissa. Ja, yeah. Nog een laatste woord of dat niet? Nou ja, laatste woord is eigenlijk jouw eerste woord.
2: Dat klinkt heel... Ja, hallo.
1: Hallo.
2: Yes.
1: Tot zover dit professionele einde van dit radioprogramma. Veel plezier met Larissa zometeen.
2: Dag.
1: Dag.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Kink. Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
19: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
20: Shape the future with confidence. EY.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: 6:00.
4: Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het werk van het internationaal strafhof in Den Haag wordt door nieuwe Amerikaanse sancties ernstig geraakt, zegt minister Berendsen. Met de maatregelen proberen de Verenigde Staten het strafhof te blokkeren. Ze gaan pas over 6 maanden in. Tot die tijd wil de minister met Amerika in gesprek om het op te lossen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend zijn er nog altijd chronisch ziek. Daar was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans namens het kabinet. Ze heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Asielzoekers hebben vannacht ook in het dorp Ter Apel geslapen, zegt de gemeente te hebben gehoord. Er zijn meldingen van mensen in winkelkarretjes en onderstukken karton. Anderen sliepen op het gras in de regen voor het aanmeldcentrum. Dat is een triest dieptepunt, noemt de gemeente dat. Die roept het Rijk op om te helpen. Binnenkort gaat een stukje filmgeschiedenis onder de hamer. Het lichtzwaard van Star Wars superschurk Darth Vader wordt geveild. Het gebruikte hij in een beroemde vechtscène tegen de held van het verhaal. Zijn zwaard werd eerder dit jaar al geveild voor bijna $4 miljoen. Er wordt verwacht dat dit zwaard minstens $1 miljoen oplevert. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien. En daarbij kan het even flink regenen vanavond. Morgen ook buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt een graad of 15 morgen.
4: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op.

Morissette, die met een nieuw album komt dit jaar. Niet zomaar een album trouwens, een kerstalbum. En daar staan oude covers op, zoals Last Christmas, maar ook hele nieuwe kerstnummers. En één is vandaag uitgekomen. En die heet The Beautiful Star of Bethlehem. Even horen.

best mooi, heel kerstelijk. Ja, dat past. Het is nog lang geen kerst, het is Rocktober. Larissa hier op je vrijdagavond en je weekend is officieel begonnen. Zeg nou eerlijk, die vrijheid, dat voelt toch lekker? En ultiem genieten van die vrijheid doe je hier bij Kink met de lekkerste alternative rock. Letterlijk. Neil Young en Keep on Rocking in the Free World hoor je zo. Na nieuw werk van Royal Blood. Dit is 10 over 10.

Protestlied over alles wat er misgaat in de wereld. Maar dan met een ijzersterke gitaar in vooronder. En in 2026 eigenlijk nog steeds hartstikke relevant. Bizar, hè? Neil Young met Rocking in the Free World hoorde je hier bij Kink. En zometeen hoor je een dame die het liefst rondloopt in een skelet onesie, ook op het podium. Maar eerst Fall Out Boy. This ain't a scene, it's a goddamn arms race.

0: Echt prachtige outfits als ze optreden, maar Phoebe Bridgers niet. Die draagt gewoon een skelet onesie. Ja, kan ook.
1: Kink.
0: Super comfortabel, denk ik. Trouwens, net zo comfortabel als het Kink 1500 shirt. Met jouw stemlijst maak je ieder uur kans. En zometeen pak ik er een nieuwe stemlijst bij. Van wie die lijst is, dat hoor je zo. Maar een kleine hint. Do I Wanna Know van de Arctic Monkeys staat in die lijst.
1: Kink.
2: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Kink. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
10: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Het eten is klaar, aan tafel.
16: Zo, dat ziet er lekker uit.
17: Ja, een broodje.
18: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15 voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
2: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: This is the moment voor jou, Gerard Wagenvoort. Ik heb jouw stemlijst voor mijn neus, dus app als de sodemieter naar de Kink Studio. Doe het nu! Dan krijg jij dat Kink 1500 shirt van mij.
2: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Bart Wagenvoort. Wat een lijst, zeg. Lenny Kravitz, de Arctic Monkeys. En dan Stereophonics, Handbags en Glad Rags. Ik had gehoopt dat je met geknepen billen aan die radio gekluisterd zat. Maar dat was niet zo. Dat Kink 1500 shirt gaat terug op de stapel. En volgend uur pak ik er een nieuwe lijst bij. Wil jij ook kans maken? Stem dan op de Kink 1500 via kink.nl/stem. En je doet automatisch mee. Dat is toch mooi? Zometeen hoor je na de surf. Maar eerst de Blondie. Dit is One Way or Another.

popular hier bij Kink. En de diamant van de Sultan die gaat terug naar Indonesië. Hoe dat zit hoor je zo in het nieuws van 7 uur. Ook muziek van Black Sabbath hoor je. Maar eerst de nieuws van Radio Free Alice. Dit is Kick in the Shins. En dat klinkt pijnlijk, maar klinkt ook heel goed.

0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Deze week in de bonus.

0: Zeker bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
4: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is blij dat de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag niet meteen gaan gelden, maar dat er nog tijd is om er met de VS over te praten. Dat wil de sancties over een half jaar laten ingaan. En Jette hoopt die met een dialoog nog te kunnen voorkomen. Maandag praten de EU-buitenlandministers er ook over. 3 nieuwe aanhoudingen in de zaak over Asselt, waar een beveiliger werd doodgeschoten. Het gaat om 3 Belgen die zijn opgepakt in Gent. Ook woningen en een loods zijn doorzocht. Er is onder meer een dure auto in beslag genomen. Tientallen anderen zitten nog vast voor het geweld ruim een maand geleden. Het is nog altijd onrustig op sommige plekken in Brussel. Zo zijn bij station Zuid 3 stadsbussen aangevallen en beschadigd. De passagiers konden er op tijd uit. In de hele stad zijn vernielingen aangericht. Liep allemaal uit de hand tijdens vakbondsprotesten. De vakbonden zelf zeggen dat de relschoppers van buiten komen. In Amerika is een man opgepakt die lid zou zijn van hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om een Canadees en hij zou een van de hoofdverdachten van de FBI-hack zijn. Daarbij werden de gegevens van duizenden medewerkers gestolen. 3 weken geleden werd ook al iemand uit Amsterdam aangehouden die te maken zou hebben met Shiny Hunters. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met buien. Het kan ook even flink gaan regenen. Morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer bij een graad of 15.
9: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
11: Absolute legendes op de vrijdagavond. Black Sabbath. Hoor je nu.

Ferdinand. En dan niet de aartshertog, want die is al lang niet meer. Maar de band hoorde je. Kink. Er is hier fijn dat je erbij bent deze regenachtige vrijdagavond. Tenminste, ik weet niet of het regent. Vanuit de nieuwe studio zie je niet zo goed wat er buiten gebeurt. Maar ik ga vanuit dat het regent. De herfst is echt begonnen. En als het goed is, heb jij net gegeten. En je kan van alles bij elkaar gooien in de pan. Maar ik wil erbij zeggen dat dat niet per se hoeft. Sommige eetcombinaties, die kunnen namelijk gewoon echt niet, vind ik. En ik heb laatst iets gezien wat gewoon echt niet kan. Ben benieuwd of jij er ook zo over denkt, zo meer. Maar eerst krijg je een muzikale stroomstoot. De band Magazines is zo heerlijk bezig. En hun allernieuwste Cowboy is the Natural _ hoor je nu hierbij.

Jij bent niet van deze wereld. Heb je dat wel eens, dat je naar je partner kijkt en denkt... jij bent echt niet van deze wereld. Maar dan niet op een romantische manier. Nee. Kijk. Meer van, je bent niet goed, joh. Echt. Ik zat laatst met mijn vriendin te eten, avondeten. En we hadden pizza besteld, pepperoni pizza. Helemaal prima. En op een gegeven moment zei ze, joh, er mist wat. Ze gaat naar de keuken toe en ze komt met een pot honing. Een pot honing. En ik weet nog dat ik dacht, wat ga je daarmee doen dan? Nou, die honing die ging dus zo over haar pizza heen. Honing op een pepperoni pizza. Ik heb het nog nooit gezien. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik kan je garanderen dat heel Italië spontaan stuiptrekkingen kreeg. Dit is echt de raarste combinatie die ik ooit heb gezien. Echt. Maar goed, misschien valt het mee. Heb jij veel erger gezien? Zijn er gekkere combi's op deze wereld? Ik weet het niet. Ik denk dat deze echt wel stipt op één staat voor mij. Je luistert naar Kink deze vrijdagavond. Zometeen hoor je de nieuwste van Kyo. Maar eerst een classic van Nirvana. Something in the Way hoor je nu.

0: gekke eetcombi's. Ik had het net over honing op pizza, maar het kan dus erger. Arjan appt en zegt augurken met slagroom. Wat dacht je daarvan, Laris? Nou, ik heb daar veel woorden voor, maar die zijn allemaal niet geschikt voor de radio. Je luistert naar Kink en we gaan van oud naar gloednieuw naar oud. Want wat een heerlijk diverse stemlijst heb ik voor mijn neus liggen. Van wie die is, dat hoor je zo meteen. Maar vast een kleine spoiler. Als jij gestemd hebt op A Different Kind of Happiness van Nothing But Thieves, dan moet je even heel goed opletten.
1: Kink. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Geachte heer Lennart Vinkers. Ik herhaal, de heer Lennart Vinkers. Ik heb 3 nummers van jouw briljante stemlijst voor de Kink 1500 klaarstaan. App mij binnen die 3 nummers, dan gaan wij er nu van genieten.
11: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Lennart, het had zo mooi kunnen zijn. Net zo mooi als jouw stemlijst. Within Temptation, Nothing But Thieves en The Cure. Maar je hebt je niet op tijd gemeld. En dus gaat dat Kink 1500 shirt weer terug in de doos. Dat is trouwens al de tweede deze avond. Oh, wat bizar. Nou ja, goed. Volgend uur een nieuwe stemlijst. En hopelijk meldt die luisteraar zich wel. Maar eerst nieuws. Daily Drop. Iedere dag komt er zoveel goede muziek uit. En de crème de la crème van de alternative rock hoor je iedere werkdag rond 7:15 in de Daily Drop hier bij Kink. En van de week kreeg ik een tip van Kink-luisteraar Lorenzo. Hij liet weten dat Florence Road vrijdag met een nieuw nummer komt. En Lorenzo had helemaal gelijk. Vandaag is vrijdag en Florence Road heeft hun allernieuwste track vandaag uitgebracht. Hij heet Wish Upon You en ik ben super benieuwd wat jij ervan vindt.

anders dan 7563, maar wel heel lekker. De nieuwste van Florence Road hoorde je net in de Daily Drop. En uiteraard ben ik heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Je kan het laten weten via de Kink-app. Gaan we zo meteen wat reacties erbij pakken. Maar nu eerst de Paramore.

0: laatste van Florence Road hoorde je zojuist in de Daily Drop. En ik heb aan jou gevraagd, wat vind je daar nou van?
1: Daily Drop.
2: Daily Drop feedback.
0: Flink wat reacties. Lorenzo die vindt het een tractatie voor je oren. Kevin en Luca die vinden hem tegenvallen. Ja, dat kan natuurlijk. Ivo vindt hem goed en vrolijk. Net als Yvonne en Rosa en Erik Ept. Ja, is wel anders, maar wel heel lekker. Overwegend positief dus. Dank voor je reacties. Je zal Wish Upon You vaker horen hier bij Kink. Zometeen, mocht je in de herfstvakantie naar Zeeland willen rijden, dan kan dat vanaf vandaag weer zonder omwegen. Altijd fijn. Hoe dat zit, hoor je zo in het nieuws van 8 uur. Net als muziek van The Killers. Maar hier is nieuwe muziek van The Cloud Surfers. Dit is Ifs, Buts en Maybes.

0: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto.

0: 19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De piloot van het Fly Dubai toestel, die in de cockpit zijn collega te lijf ging, wilde het toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv. Zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zit de man ook vast. Israël heeft gevraagd om uitlevering. En hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. In België is een Nederlander opgepakt die bij een verkeerscontrole bij Leuven op twee agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus van de Nederlander. Of dat ook mocht, wordt door de Belgische politie nog onderzocht. De Zeelandbrug is weer open. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken is er onderhoud geweest. Zo zijn scheuren gerepareerd en is het rijdek versterkt. Ook zijn er nieuwe leuningen aangebracht. Schepen moeten nog even wachten tot maandag voor ze er weer onderdoor mogen varen. Nederland geeft 20 gestolen voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om spullen die in de koloniale periode naar Nederland zijn gehaald. Onder meer een diamant die van een sultan was. Volgens cultuurminister Letschert hadden de voorwerpen nooit hier moeten zijn. En dat zetten we nu recht, zegt ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt een graad of 15.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
4: Een echt herfstnummer hoor je zometeen. Maar eerst de Killers.

0: Die tranentrekker van The Verve. Is dat het herfstnummer? Dat appt Olivier. Nee. Nou, het zou eigenlijk best wel kunnen, want het past ook bij de herfst. Maar ik bedoelde eigenlijk de nieuwste van The War on Drugs. Who's That? Past ook heerlijk dit seizoen.
1: Kink.
0: Creëert de sfeer, zoals ze dat zo mooi zeggen. Je luistert naar Kink deze vrijdagavond. Het is aardig donker buiten, dat zag ik toen ik naar het toilet liep. Dat moet ook gebeuren. De avond is dus goed gevallen en jij en ik duiken er dieper in. Larissa hier en ik heb nieuw werk van Bleach 93 klaarstaan. Ook Mumford en zijn zonen hoor je zometeen na Green Day. When I Come Around hoor je nu.

Ik heb tickets! Arjan heeft tickets gescoord voor Kyo en ook voor Bleach 93. En dat is absoluut iets om naar uit te kijken. Hier bij King krijg je vast een voorproefje, Arjan. De nieuwste van Bleach 93 heet Tourniquet. En hoor je nu?

0: It's How Soon Is Now. Nou, als je net zo'n ongeduldig type bent als ik, dan is nu niet snel genoeg, oprecht. Twee Kink 1500 shirts zijn vandaag terug netjes opgevouwen in de doos gepleurd, zoals ze dat in Rotterdam zeggen. Geen reactie gehad van de Kink-luisteraar wiens stemlijst ik draaide de afgelopen 2 uur. En dat betekent geen shirt. Maar zometeen een nieuwe lijst, een nieuwe luisteraar en een nieuwe kans. En ik gun het je, dus ik zeg nu vast je naam. Ik ga het gewoon doen. Ik wil dat shirt gewoon weggeven vandaag. René de Jonge. Let op, René de Jonge. Ik heb jouw stemlijst. App mij. Kom maar door.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ah, je hoort het, René de Jonge, jouw lijst staat klaar. De Doors, Higby en Gossip achter elkaar. En dat betekent één ding, app snel naar de Kink Studio. Let's go!
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Blijft een mooi nummer van de Doors, appte Natasha. Simpel, maar iedereen kent het. En dit nummer stond op het stemlijstje van René de Jonge. Het enige wat René hoefde te doen was appen. Ik ben niet gaan plassen, ik heb geen koffie gehaald. Alleen maar om die berichtenbox in de gaten te houden. Alleen maar voor dat ene berichtje van René. En René heeft niet geappt.
1: Dit is Kink.
0: Man, wat moet ik nou met die 3 shirts? Dory. Alle 3 gaan terug op de stapel. En dat betekent dat jij nog volop kans maakt met jouw Kink 1500 stemlijst. Krijgen allemaal appjes binnen. Rimpje bijvoorbeeld. Die zegt ook jullie jongste luisteraar van Team 10 heeft gestemd. Tijen heeft 6 nummers op zijn lijst. Ja, dat telt ook, hè. Al staat er maar 1 op. Zolang je die lijst maar instuurt. Marieke overweegt nog een lijst te maken. Zoveel nummers vergeten, zegt ze. En dat mag natuurlijk ook. Alles om de mooiste muzieklijst samen te stellen. En 19 oktober gaan we van start. Dat wordt feest. Luister naar Kink. Zometeen de Blessed Union of Souls. Maar eerst hoor je Stone. Dit is Money.

blessed union of souls. Hey Leonardo, hoorde je hier bij King. En van Leonardo gaan we naar Hey Marco. En Marco is eigenlijk nooit alleen. Marco is altijd met zijn hond Blikkie. Het is wel grappig, want ze hebben glazen deuren in de studio. En ik zie ze dus de hele tijd voorbij lopen hier in de gang. En dat is zo cute, want Blikkie loopt echt trouw achter Marco aan. Waar hij ook heen gaat. Dat gaat echt zo van links naar rechts. Heel leuk. Zometeen, Marco van Hierde dus en zijn hond Blikkie van Hierde. Hier bij King tot middernacht. En dan hoor je nieuw werk van de editors en Dog Eat Dog. En Marco die heeft ook een lading aan gloednieuwe King 1500 shirts. Dus oren gespitst naar jouw stemlijst. Ik ben er morgen weer tussen 6 en 9. Hopelijk tot dan. En zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad. En geniet een beetje. Larissa out. En dit is nog de Pretty Reckless.

0: Kink.
1: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
10: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
9: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest. En die was op een diepte van 10...

Vorige week zaterdagavond om 22:30 en zondag om 23:30 gebeurde er iets opmerkelijks. Namelijk, gelijk op hetzelfde tijdstip bijna, stroomde de Kink inbox vol. Dan kun je afvragen, waarom is dat? Gebeurde er iets speciaals op de radio? Nou, niet per se dat. Het ging er vooral om dat het net klaar was met een optreden van de band Band of Horses. Ze stonden namelijk zaterdag in Nijmegen en een dag later in Paradiso. Speelden daar, nou ja, zoals je dat van ze kunt verwachten als je ze nog nooit hebt gezien. Doe dat een keer. Kan ook. 17 oktober komen ze naar Grunning. Melanie die was erbij in Paradiso en zei, ik heb ze nu 3 keer gezien. Dit was het 4e optreden. Man, dat was dat goed. Veel blije gezichten bij Band of Horses. Natuurlijk ook mede dankzij The Funeral. Dan heb je nog dat andere liedje, deze. Ja, echt een goede plaat. Is There a Ghost? En ik kan je met een heel eerlijk gezicht zeggen, die komt bij mij in de lijst voor de Kink 1500. Dus als je nog niet hebt gestemd. En over een eerlijk gezicht gesproken, zometeen in Heler op Kink. Eerst een Midnight Oil.

0: Zo, en slecht hebben ze het niet gedaan hoor. Vorig jaar, de King 1500, plekje nummer 302. Back Loser. Een liedje die in totaal, ik ga eens even kijken, 4 minuten en 41 seconden duurt. Dat is veel te lang om in aanmerking te komen voor de King Shortcut. Want daar mogen de liedjes maar 2 minuten duren, maximaal. Zometeen wil ik even het kortste liedje van de week opzetten voor je. Als de King Shortcut. Een lekkere vette hap. En hopelijk komt die van jou. Ik kan me voorstellen, vrijdagavond heb je er toch zin in, weet je wel. Niet al te veel moeite, gewoon even lekker snel doorrammen. En klaar ben je. Dat is dan hopelijk de King Shortcut van jou voor deze week. Stuur mij even jouw korte liedje van maximaal 2 minuten door via de King app. Dan hoor je hem straks over een minuut of 15 terug op King. En misschien komt hij wel ook tegelijkertijd in de King 1500. Want daar kun je hem natuurlijk ook gaan instemmen, hè. Maar als je dat nog niet hebt gedaan, dan heb ik hier een hele goede reden waarom je dat wel zou moeten doen. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500-shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Hij komt er weer aan, de King 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.
0: Hij is mooi hoor. Ik heb hele duidelijke restricties gekregen om er niet aan te komen. Tenminste, de stapel ligt hier voor mijn neus, maar ik mag er niks mee doen. Ik mag er ook geen eentje meenemen, pas op het moment dat alle t-shirts zijn weggegeven. Dat doen we namelijk 2 weken lang, elke uur. Een t-shirt misschien wel voor jou als je gestemd hebt op de King 1500. Lieke van Eeuwwijk, als je luistert, dan kan het zijn dat je zo meteen denkt... Hey, die liedjes die ken ik ergens van. Namelijk die van Muse, Cryogen, Fatboy Slim en zometeen Linkin Park. Die komen in jouw stemlijst voor. En dus zometeen te horen op Kink. En als je even laat weten dat je er bent, krijg je van mij het Kink 1500 t-shirt. Dus laat je horen. Zet ik vast Linkin Park voor je op.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Aan Lieke zal het niet liggen. Dat deze plaat een hele mooie plek krijgt in de King 1500. Fatboy Slim Rockefeller Skank. Want zij heeft daarop gestemd. Net zoals Linkin Park Lost. En die hoorde je dan net ook. Lieke. Lieke van Ewijk. Als je nu je naam hoort, dan is dit het moment om even je telefoon te pakken. Een berichtje deze kant op te sturen. Gewoon even laten weten dat je er bent, want dan heb ik iets leuks voor je. Namelijk het Kink 1500 t-shirt. Schoon en wel. Ligt voor je klaar. Van harte welkom. Dit is de vrijdagavond van Kink. Met zo meteen het kortste liedje van de week. De Kink Shortcut. Als je nog een leuke hebt, stuur hem door via de Kink app. Eerst nog een ander liedje waar ook Lieke op heeft gestemd. Namelijk deze van Muse. Dit is Cryogen op Kink.

0: Vervalreplieken.
1: Heel goed.
0: Ja, ik ben er, wat moet ik doen? En niet zo heel veel. Je hebt precies gedaan wat je had moeten doen, namelijk laten weten dat je er bent. Ik heb namelijk net 3 liedjes uit jouw stemlijst gedraaid. Waarvan onder andere deze Muse en Cryogen. En de vraag gesteld, joh Lieke, als je er bent, laat even van je horen. Heb ik iets leuks voor je? King Shortcut. En dat is niet de King Shortcut, maar wel een heel tof King 1500 t-shirt. Ik ga hem je opsturen, Lieke. Ik bel je nog even voor de gegevens en zo, je weet hoe het gaat. De King Shortcut, het lekkerste, kortste liedje van deze week. Het is vandaag Nationale Krokettendag. Dus ik dacht, nou, goed moment voor een lekkere, snelle, vette hap. En die komt, als het aan mij ligt, bij Gerard vandaan. Dus even kijken of die er is. Ik kan me voorstellen dat zijn aandachtspannen ook niet zo heel lang is en groot is vandaag.
2: Gerard.
0: Oh-oh. Gerard, dit is Marco van Kink. Ik weet dat je een vluchtige avond hebt. Je hebt niet al te veel tijd voor om je aandacht op één specifiek ding te richten. Het is toch vrijdagavond. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat je op vandaag Nationale Krokettendag, tijd voor een snelle vette hap, hebt gekozen voor precies dat. Namelijk een liedje die wel heel kort duurt. 1 minuut en 3 seconden om precies te zijn. Hij is vandaag de King Shortcut. En er komt nu voor je op de radio. Ik hoop dat je luistert. Dit zijn The Hives en Trapdoor Solution. King Shortcut.

muzikale kroket van vandaag van The Highest Trapdoor Solution. 1 minuut en 3 seconden, dat was vandaag de King Shortcut. Als je er ook eentje hebt, mag je hem sowieso doorsturen. Hè? Dan zet ik hem gewoon op de shortlist voor volgende week. En wellicht ga ik je dan bellen, moet je wel opnemen natuurlijk. Zometeen Leap op Kink met Bloodlines. Eerst is dit Talking Heads.

Bloodlines en over Liep gesproken. Ik maak ook even een sprong vooruit in de tijd. Want zometeen om 9:15 wil ik met jou samen deze dag gaan vieren. Wat is er vandaag dan? Nou, het is behalve 9 oktober 2026 ook Wereldeidag. Ai, ai, ai. En ik wil even een ei leggen zometeen om 9:15. Als je denkt, nou, ik wil mijn ei wel kwijt. Met een plaat waar een ei in zit. Of over een ei gaat. Of dat je denkt, ai, ai, ai. Die mag je dan even doorsturen, hoor. Straks om 9:15 hier op Kink.

0: vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een zware aardbeving geweest voor de kust van Panama. Het vliegveld van Panama-stad is dicht en metro's liggen stil. Ook zijn er in sommige provincies stroomproblemen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel ging er meteen een tsunami-waarschuwing uit voor onder andere Mexico en Nicaragua. De politie heeft op de A16 en A58 in Brabant weer automobilisten gecontroleerd op het vasthouden van mobieltjes. Het gebeurde onder meer vanuit een touringcar. Dan kunnen agenten goed in auto's kijken. En ook waren er speciale camera's langs de weg neergezet. Er zijn meer dan 200 boetes uitgedeeld. Een romantisch onderonsje in een auto in Ridderkerk kreeg een bijzonder staartje, meldt Rijnmond. Een agent zag de auto met beslagen ramen staan. Daarin twee mensen die deden wat thuis niet mocht, zeiden ze. Na een ID-check bleek dat de man nog een gevangenisstraf van 7 dagen open had staan. Hij mocht meteen mee. Een ruime overwinning voor de oranje voetbalvrouwen in de WK-kwalificatie in en tegen Hongarije. Nederland won met 8-0. Volgende week komen de Hongaren hier op bezoek voor de return. Er is ook gevoetbald in de Eredivisie. PSV won in eigen huis van Heerenveen. Het werd 2-0. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien, ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden.
4: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
6: Die druk is op zoek naar het gouden ei. Een plaat met een ei erin. Ben benieuwd. Eerst Evanescence.

Het is Gwen Stefani die precies het tegenovergestelde zegt als wat ik net zei. Zij zegt don't speak, ik zeg joh, laat je horen. Namelijk vandaag Wereldeidag, van harte gefeliciteerd. Pak je maar mooi even mee. Eitje, zou ik zeggen. Nou, kun je natuurlijk eieren voor je geld kiezen. Of je denkt, hey, ik wil mijn ei wel kwijt. En dat is precies de vraag die ik net stelde. Ken je een plaat die gaat over een ei? Of waar een ei in zit? Of als je het hoort, iedere keer dat hij op de radio is, dat je denkt, ei, ei, ei. Die plaat die zocht ik en Robert heeft er eentje gevonden. Met echt wel een heel bizar verhaal trouwens. In de trein van Amsterdam naar Amersfoort heeft hij een keer een broodje ei verstopt. Op een plek waar je niet zo heel snel terechtkomt. Een paar dagen later pakte hij weer diezelfde trein. Toen rook het heel ongemakkelijk. En wat denk je? Het broodje ei, dat lag er nog. Oké, of ik daarom Crazy Train op wil zetten. Train, AI. Oké, Ozzy Osbourne zo meteen op Kink. Ook heb ik Coldplay voor je staan. Talk, die hoor je zo meteen. Maar eerst deze nieuwe van Queens of the Stone Age. Where the Goth Girls At.

0: Dit is geen gebakken ei.
1: Dit is Kink.

Of ik misschien het hele repertoire van Jamiroquai wil opzetten vandaag. Wereldeidag. Dankjewel Marijn. Goed idee. Had ik kunnen doen. Niet gedaan. Wat ik wel opzet is de nieuwe van Cage the Elephant. Dit is Kink op jouw vrijdagavond met de Beaches in Tennessee.

0: gaan het niet hebben over de olifant in de kamer, maar wel over die in het hok. Cage the Elephant Beaches in Tennessee. En daarmee vieren we vandaag de vrijdag. Van harte welkom. Sluit lekker aan. Dit is Kink. Ik ben Marco. En vandaag vieren we niet alleen de vrijdag, ook de verjaardag van John Lennon. Als hij nog geleefd zou hebben, zou hij vandaag 86 kaarsjes uitblazen. Wat minder kaarsjes voor de gitarist van Evanescence. Die is vandaag jarig. Terry en 59 kaarsen in het gebak. Geplaatst voor Matt Osman, dat is de bassist van Suede. Nou, heb ik net al Evanescence gedraaid. Dan zouden we dus nog kunnen kiezen voor de Beatles. Bijvoorbeeld deze. Come together right now, over me. Of misschien komen we wel samen tot deze plaat. En of wie komt, dat is de vraag. En ligt af van het resultaat van zometeen. Ik heb namelijk twee bekers voor mijn neus staan, waar je niet doorheen kunt kijken. En ik heb vandaag ook een ei meegenomen. Waarom doe je dat? Nou, het is vandaag Wereldeidag. Dat is dat heel gewoon. Dat ei stop ik onder een van die twee bekers. Beker 1. Die staat gelijk aan de Beatles. Come Together. Beker 2 is Suede, Beautiful Ones. Dan ga ik zo meteen die twee bekers husselen. Dan draai ik een van de bekers om. En als daar het ei onder ligt, dat liedje ga ik draaien. Snap je hem nog? Ei, beker, Beatles, Suede. Zometeen. Binnen nu en 10 minuten. Welke je sowieso krijgt, dat is deze van Stone Temple Pilots. Hij komt er zometeen aan.
1: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Al die ringsregeling, wat moet ik nu met mijn paneel?
3: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
12: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ik heb mezelf beloofd om er morgen lekker uitgebreid voor te gaan zitten. Bakje koffie, lekker zak pepernoten naast me. En dan maar stemmen geblazen. Namelijk de Kink 1500, hij komt eraan vanaf 19 oktober. En de stembussen zijn nu geopend. Stemmen doe je niet voor niks. Behalve dat je natuurlijk bijdraagt aan een hele mooie eindlijst. Straks vanaf de 19e. Maak je ook nog eens een kans op een heel tof gitzwart Kink 1500 t-shirt. En ik heb er eentje hier vol voor mijn neus liggen. Allison van Oort. Jij hebt onder andere op Sum 41 in Too Deep gestemd. Gorilla staat in jouw lijst. On Melancholy Hill. En Stone Temple Pilots. Die ga je nu horen op Kink. En als jij erbij bent, dan wil ik even weten dat je er ook daadwerkelijk bent. Stuur even een bericht via de Kink-app. Dan krijg je van mij een t-shirt. Maar nu in ieder geval jouw muziek op Kink.
12: Kink 1500. Jouw stemlijst. Kink.

Hij heeft een duwtje gekregen de goede richting in, hoop ik. Dankzij Allison van Oort, deze van Sum 41, Into Deep. Kreeg haar stem, net zoals Gorillaz on Melancholy Hill... en Stone Temple Pilots Interstate Love Song. Hopelijk komen ze op mooie plekken terecht, Allison. Je hebt je in ieder geval laten horen dat je er vanavond ook bij bent... dus heb je zomaar drie van jouw favoriete tracks op Kink gehoord. En ook nog eens een keer een heel mooi, uniek, gitzwart Kink 1500 t-shirt... geworden vandaag op Kink. Gefeliciteerd. Als je denkt, nou, dat lijkt me ook wel wat. En mijn muziek op Kink horen, wat je natuurlijk sowieso al hoort. Maar ook het Kink 1500 t-shirt in je kast mogen leggen. Dan hoef je alleen maar even te stemmen op de Kink 1500. En laten weten dat je dat hebt gedaan. Dan is de kans heel groot dat we je even oproepen. Dat we je naam noemen. En dan krijg je een t-shirt van ons, zo simpel is het. Je hebt nog tot eind volgende week de tijd. Het is de vrijdagavond op Kink en tevens de verjaardag vandaag... op deze 9 oktober 2026. De verjaardag van onder andere John Lennon. Hij is vandaag 86 geworden, als hij nog zou leven. En ook de bassist van Suede is vandaag jarig. Die is 59 geworden. Nou heb ik hier twee bekers voor mijn neus. Daar ligt een ei onder. Of die is, beter gezegd, die leg ik er nu onder. Die stop ik onder beker 1. En dan ga ik husselen. Beker 1 staat gelijk voor de Beatles, Come Together. En beker 2 is Beautiful Ones van Suede. Tijdens het husselen verschuift dus dat ei. En ga ik zo meteen of beker 1 omdraaien of beker 2. En dan kijken waar het ei onder ligt. En dat liedje, dat hoor je nu zo meteen op Kink. Wow, hij valt er bijna uit. Oké, zo, dat is hem. Ben ik klaar voor? Ik ga beker 1, de eerste beker, ga ik omdraaien. Ah, daar ligt het ei onder. En beker 1, dat was de Beatles. Come Together. En als ik even in de inbox kijk, is dat maar goed ook. De vrijdagavond van Kink met Come Together, dit is de Beatles.

agenda van Liam en Noel bekijkt, dan weet je wat ze bedoelen. Helemaal volgepropt. Volgend jaar onder andere 2 data beschikbaar voor Nederland. Namelijk 16 en 17 juli, dan komen ze naar Nederland. Je hoort Oasis en Do You Know What I Mean? Ja, dat weet je vast als je kaart hebt gekocht voor over 19 dagen. Want dan staat Placebo in de Ziggo. En ze hebben een nieuwe track uit. En weet je wat? Die is deze week de Kink XL.

0: van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld 332 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
0: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jette. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de Eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden.
7: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Van
9: zometeen geen aapjes kijken, maar wel horen. Arctic Monkeys, zometeen naar Nirvana. Kink.

Het voelt misschien nu nog een beetje eenzaam aan. Zo'n heerlijk festivalseizoen die is afgelopen. Maar ik kan je nu alvast beloven, volgend jaar wordt echt een waanzinnig festivalzomer. Alleen al door deze nieuwe van Kingfisher. Want die gaan natuurlijk weer overal optreden. En dan gaan ze ook vast deze spelen. How Lonely. Het is daarmee het laatste uurtje van de vrijdagavond. En die gaan we lekker samen afsluiten. En dat doen we zeker niet in eenzaamheid. Sterker nog, samen met jou wil ik dat de muziek gaat verbinden. En dat gaat gebeuren in de vorm van Arcade Fire. Ga ik mijn best doen met Manic Street Preachers. Maar eerst is dit My Sharona, The Neck, op Kink.

Marion die stuurt een hulpvraag door via de Kink-app. Namelijk dat ze vandaag na een lange tijd haar drie beste vrienden weer heeft gezien. Ze hebben samen een gezellig hapje gegeten thuis. Lekker wezen kokerellen, flesje wijn op tafel, een lekkere prakje erbij. En daarna zijn ze een potje gaan kolonisten van Catan. En daar is ze helemaal afgemaakt. En ze voelt een soort van onrust in haar lichaam. Of ik die misschien eruit kan krijgen. En dan het liefst met de nieuwe van Bleach 9-3. Bedoel je deze, Marion? Figure 8?

dat dit liedje het eigenlijk altijd goed doet. Of het nou maandagochtend 7 uur is of vrijdagavond 11:30. De nieuwe van Bleach 93 heet Figure 8 en die hoor je net op Kink. Bernd van Haasteren, als je er bent, dan ga je vast heel erg goed op dit liedje.

0: En zing je waarschijnlijk heel hard mee op deze van live. Ik heb er goed nieuws voor je, want die hoor je zo meteen. Alle drie op Kink. En dat allemaal dankzij jou. Je hebt ze een stem gegeven tijdens het stemmen op de Kink 1500. En omdat ik net je naam heb genoemd, ga ik die drie liedjes zo meteen draaien. En als je even laat weten dat je er bent, dan krijg je van mij het originele Kink 1500 t-shirt. Dus meld je even. Dan hoop ik dat ik je ergens binnenkort voorbij zie lopen in dat super toffe t-shirt.
1: Kink. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Twee weken lang, elk uur, kans op een waanzinnig spiksplinternieuw Kink 1500 t-shirt. Als je wilt weten hoe die eruit ziet, kijk dan vooral even in de Kink Store, kink.nl. Bernd, voor jou hoef je misschien niet eens te kijken op de site, maar moet je vooral even de Kink app pakken en mij een bericht sturen. Als je dat doet, dan krijg je dat t-shirt van me namelijk. Jij hebt gestemd op de Kink 1500, die je vanaf 19 oktober gaat horen hier op Kink. Twee weken lang de beste 1500 liedjes volgens jou. En jij hebt gestemd op onder andere live, op Faster People en zometeen die als eerste hoort U2 en Green Day. En als je je meldt, heb ik ook nog een heel tof t-shirt voor je, namelijk het originele Kink 1500 t-shirt. Dus hoor graag van je. Hoor je nu U2 en Green Day? Dit is The Saints Are Coming.
7: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Een extra duwtje in de rug voor deze van Live, All Over You. En dat is niet overbodig, want vorig jaar kwam je uit op nummer 1391. En als het aan Bernd van Haasteren ligt, gaat dat dit jaar een stuk beter. Hij heeft namelijk gestemd op deze plaat. Hij meldde zich ook via de Kinkapp en daarmee is hij officieel de trotse eigenaar van het Kink 1500 t-shirt. En als je denkt, nou, dat zou ik ook wel willen, dan hoef je eigenlijk maar twee dingen te doen. Dat is 1. Stemmen op de Kink 1500 via kink.nl. 2. Laten weten dat je dat hebt gedaan via de Kinkapp. En 3. Wachten, want 2 weken lang, elk uur, geven wij een waanzinnig t-shirt weg. Alleen als je hebt gestemd. Zometeen, Fight the Girl op Kink. Eerst Deus.

0: is dichterbij dan je denkt, hoor. 13 november 2026 is de dag die veelal in het nieuws blijkt te zijn. De datum is namelijk afkomstig uit een wetenschappelijk artikel uit 1960... van de in een natuurkundige Heinz von Foerster. Hij berekende op basis van wat historische groeicijfers dat de wereldbevolking op 13 november aanstaande oneindig groot zou worden, waardoor de mens letterlijk zichzelf de dood in zou drukken. Dat zou dus 13 november aanstaande moeten gaan plaatsvinden. Ik zou gewoon even lekker een dagje naar het weer. It's the end of the world as we know it. Nou ja, nou, it's the end of the day, want dit was de vrijdag 9 oktober. Morgenavond vanaf 9 ben ik er weer. En natuurlijk zometeen nog heel veel meer fijne muziek op Kink.
1: Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door het Brabantse land. Om de bestuurder aan te houden is pepperspray gebruikt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel, vindt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij wil dat het kabinet alles doet om ze van tafel te krijgen. Bijvoorbeeld met Europese tegenmaatregelen volgende week op de EU-top. De Amerikaanse sancties gaan over een half jaar in. De omstreden Oranje Mars in Noord-Ierland gaat niet door. De Britse regering heeft het verboden om de rust te bewaren. De Mars is een protestantse tocht door katholiek gebied. In de jaren 90 liep dat uit op rellen. Daarna werd de Oranje Mars verboden, maar een rechter bepaalde pas dat het wel weer mocht. En orkaan Isaias komt waarschijnlijk vannacht aan land in Florida. Het zou de eerste keer zijn in 2 jaar. Het warme water in de Golf van Mexico maakte de orkaan snel sterker. Het water kan volgens het orkaancentrum bijna 3 meter hoog komen en voor overstromingen zorgen. Een concert van de Jonas Brothers in Alabama is afgelast. Het weer van Weer Online. De stevige buien verdwijnen vannacht en het koelt af naar een graad of 10. Overdag opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. En in Brussel zijn gisteravond meer dan 100 mensen opgepakt bij rellen. Er was een protest van vakbonden, maar er kwamen ook andere mensen op af om de boel te verzieken. Agenten werden bekogeld, terwijl relschoppers zichzelf filmden. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een KLM-vlucht naar Panama-stad is uitgeweken naar Curaçao. Het kon niet landen in Panama na de zware aardbeving in zee, omdat het vliegveld werd gesloten. Dat gebeurde vooral uit voorzorg, maar er zou geen schade zijn. Inmiddels is het vliegveld weer open. Het is niet bekend wanneer de vlucht alsnog naar Panama kan vertrekken. VVD-leider Jessel Gus wil ook bij volgende verkiezingen lijsttrekker zijn van haar partij, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds vaker kritiek, onder meer omdat de partij te snel meeging met pro-leider Klaver. Jessel Gus nam het partijleiderschap 3 jaar geleden over, toen Mark Rutte opstapte. Het is nog niet zeker dat de executie van Nidal Hassan live wordt uitgezonden op internet. Er is nog niks besloten, zegt president Trump. Defensieminister Hackett zei gisternacht dat iedereen het moet kunnen zien. Hassan komt in december voor het vuurpeloton, op de plek waar hij zelf 13 ongewapende militairen afschoot. En in Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend 2 jaar geleden. De surfers zouden zich tegen een overval hebben verzet en zijn toen door het hoofd geschoten. De ouders van de Australische broers zaten in de rechtszaal. De straffen worden later bekendgemaakt. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.